0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Stef Banstra met het NWS Journaal. De Amerikaanse president Trump zegt dat er een deal is gesloten met Denemarken over de veiligheid van Groenland. Trump zegt in een verklaring op zijn sociale netwerk True Social dat de VS de volledige militaire controle krijgt op Groenland. Ook zou erin staan dat andere landen er nooit meer een militaire basis mogen vestigen. De Deense premier Frederiksen bevestigt het nieuws inmiddels en zegt dat het akkoord volgende week wordt ondertekend bij de vergadering van de Verenigde Naties. Trump dreigde eerder dit jaar nog Groenland met geweld in te nemen. Duitsland gaat de accijns op benzine en diesel verlagen. De regering en de deelstaten zijn het eens geworden over een verlaging van 17 cent per liter. De maatregel wordt genomen vanwege de brandstofprijzen die door de oorlog in het Midden-Oosten maar blijven stijgen. Eerder dit jaar was er in Duitsland ook al een tijdelijke korting van 17 cent per liter. Maar het is nog niet duidelijk wanneer de huidige verlaging ingaat. Bij een ongeluk op de Ketelbrug in Flevoland is gisteravond een motorrijder zwaar gewond geraakt. Ook twee auto's waren bij dat ongeval betrokken, zegt de politie. De gewonde motorrijder is met een ambulance naar het ziekenhuis toegebracht. Door het ongeluk ontstond er een lange file voor de Ketelbrug. Sommige automobilisten hebben volgens Omroep Flevoland 2 uur moeten wachten. De A6 bij de afslag Urk was gisteravond ook een tijd lang afgesloten vanwege sporenonderzoek. En langs de kust bij Castricum zijn gisteravond 2 kitesurfers uit het water gered. Bij Egmond aan Zee werd een zoekactie opgezet omdat het tweetal daar niet meer werd gespot. Later werden ze bij Castricum gered. Volgens een woordvoerder van de kustwacht waren de kitesurfers in de problemen gekomen door het onstuimige weer. Het weer van nu dan. In het noordwesten valt er wat lichte regen. Voor de rest blijft het vannacht overal droog. Het is een graad of 15. Later overdag een mix van zon en wolken, met in het noordwesten wel kans op wat lichte buitjes. Het wordt dan 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Afro Tros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Stef Bandstra met het NOS Journaal. Op de A2 bij Maastricht is vannacht een man aangereden. De politie denkt dat die man kort daarvoor een auto in brand heeft gestoken. Ooggetuigen zeggen tegen de politie dat de man te voet vluchtte in de richting van de A2. Daar werd de man vervolgens om 1 uur vannacht geschept door een auto. De man was nog aanspreekbaar en is naar het ziekenhuis toegebracht. De politie is ook nog op zoek naar 2 anderen die worden verdacht van betrokkenheid bij de brandstichting. De A2-tunnel richting het zuiden van Maastricht is nu afgesloten voor politieonderzoek. De Amerikaanse president Trump zegt dat er een deal is gesloten met Denemarken over de veiligheid van Groenland. Trump zegt in een verklaring op zijn sociale netwerk Truth Social dat de VS de volledige militaire controle krijgt op Groenland. Ook zou erin staan dat andere landen er nooit meer een militaire basis mogen vestigen. De Deense premier Frederiksen bevestigt het nieuws en zegt dat het akkoord volgende week wordt ondertekend bij de vergadering van de Verenigde Naties. President Trump dreigde eerder dit jaar nog Groenland met geweld in te nemen. Bij een ongeluk op de Ketelbrug in Flevoland is gisteravond een motorrijder zwaar gewond geraakt. Ook 2 auto's waren bij het ongeluk betrokken, zegt de politie. De gewonde motorrijder is met een ambulance naar het ziekenhuis toegebracht. Vanwege het ongeval ontstond er een lange file voor de Ketelbrug. Sommige automobilisten hebben volgens Omroep Flevoland wel 2 uur moeten wachten. De A6 bij de afslag Urk was gisteravond ook een tijdje afgesloten vanwege sporenonderzoek. En de arbeidsinspectie heeft 2 eigenaren van Indiase restaurants in de Randstad opgepakt voor mensensmokkel en uitbuiting. De restauranteigenaren zouden misbruik hebben gemaakt van een regeling om specialistische Aziatische koks naar Nederland te halen. De voorwaarden van die regeling zijn waarschijnlijk tientallen keren overtreden, omdat de werknemers niet eens als kok aan het werk gingen. Ook zou het personeel veel te veel uren per week werken en kregen ze ook niet het afgesproken loon. De misstanden kwamen aan het licht bij een controle. Het weer, op de meeste plekken droog, bij een graad of 15, alleen in het noordwesten kans op een klein buitje. Straks overdag veel bewolking met hier en daar wat motregen. Het wordt dan 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Stef Banstra met het NOS-journaal. Op de A2 bij Maastricht is vannacht een man aangereden. De politie denkt dat die man kort daarvoor een auto in brand heeft gestoken. Ooggetuigen zeggen tegen de politie dat de man te voet vluchtte in de richting van de A2. Daar werd de man om 1 uur vannacht

0: geschept door de auto. De man was aanspreekbaar en is naar het ziekenhuis toegebracht. De politie is nog op zoek naar twee anderen die worden verdacht van betrokkenheid bij de brandstichting. De A2-tunnel richting het zuiden was een tijdje afgesloten voor politieonderzoek. De Amerikaanse president Trump zegt dat er een deal is gesloten met Denemarken over de veiligheid van Groenland. Trump zegt in een verklaring op zijn sociaal netwerk Truth Social dat de VS volledige militaire controle krijgt op Groenland. Ook zou erin staan dat andere landen er nooit een militaire basis mogen vestigen. De Deense premier Frederiksen bevestigt het nieuws en zegt dat het akkoord volgende week wordt ondertekend bij de vergadering van de Verenigde Naties. President Trump dreigde eerder dit jaar nog Groenland met geweld in te nemen. Bij een ongeluk op de Ketelbrug in Flevoland is gisteravond een motorrijder zwaar gewond geraakt. Ook twee auto's waren bij het ongeluk betrokken, zegt de politie. De gewonde motorrijder is met een ambulance naar het ziekenhuis toegebracht. Door het ongeluk ontstond er een lange file voor de Ketelbrug gisteravond. Sommige automobilisten hebben volgens Omroep Flevoland toen wel 2 uur moeten wachten. Ook de A6 bij de afslag Urk was gisteravond een tijdje afgesloten vanwege sporenonderzoek. En de arbeidsinspectie heeft 2 eigenaren van Indiase restaurants in de Randstad opgepakt voor mensensmokkel en uitbuiting. De restauranteigenaren zouden misbruik hebben gemaakt van een regeling om specialistische Aziatische koks hier naar Nederland te halen. De voorwaarden van die regeling zijn waarschijnlijk tientallen keren overtreden, omdat de werknemers niet eens als kok aan het werk gingen. En ook zou het personeel veel te veel uren per week hebben gewerkt en kregen ze ook niet het afgesproken salaris. De misstanden kwamen aan het licht bij een controle van de arbeidsinspectie. Het weer op de meeste plekken droog bij een graad of 15. Alleen in het noordwesten kans op een klein buitje nu. Later overdag veel bewolking met hier en daar wat motregen. Het wordt dan 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De nummer 1. De nummer 1. In Nederlandstalige muziek.

0: Avrotros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Stef Banstra met het NOS Journaal. Op de A2 bij Maastricht is vannacht een man aangereden. De politie denkt dat die man kort daarvoor een auto in brand heeft gestoken. Ooggetuigen zeggen tegen de politie dat de man te voet vluchtte in de richting van de A2. Daar werd de man vannacht om 1 uur geschept door de auto. De man was nog aanspreekbaar en is naar het ziekenhuis toegebracht. De politie is nog op zoek naar 2 anderen die ook worden verdacht van betrokkenheid bij de brandstichting. De Amerikaanse president Trump zegt dat er een deal is gesloten met Denemarken over de veiligheid van Groenland. Trump zegt in een verklaring op zijn sociale netwerk True Social dat de Verenigde Staten de volledige militaire controle krijgen op Groenland. Ook zou erin staan dat andere landen er nooit meer een militaire basis mogen vestigen. De Deense premier Frederiksen bevestigt het nieuws en zegt dat het akkoord volgende week wordt ondertekend bij de vergadering van de Verenigde Naties. President Trump bedreigde eerder dit jaar nog Groenland met geweld in te nemen. Duitsland gaat de accijns op benzine en diesel verlagen. De regering en deelstaten zijn het eens geworden over een verlaging van 17 cent per liter. De maatregel wordt genomen vanwege de brandstofprijzen die door de oorlog in het Midden-Oosten maar blijven stijgen. Eerder dit jaar was er in Duitsland ook al een tijdelijke korting van 17 cent per liter. Maar het is nog niet duidelijk wanneer de nieuwe verlaging ingaat. En 6 jaar na zijn overlijden heeft de Rotterdamse dichter Jules Dilder een eigen plein gekregen in zijn geliefde stad. Een plein midden in het centrum van Rotterdam heet nu het J.A. Dilderplein. Volgens de gemeente kon die vernoeming nu pas gebeuren, omdat een van de richtlijnen is dat iemand 5 jaar overleden moet zijn. Het plein ligt dichtbij zijn oude huis en ook zijn oude stamcafé. Jules Dilder overleed in 2019 na een kort ziekbed. Hij was 75 jaar. Het weer tot slot, het wordt een grijze dag. Verspreid over het land valt er wat motregen. Tussendoor is er ook nog wat zon bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. President Trump zegt dat hij een akkoord heeft gesloten met Denemarken en Groenland over het versterken van de Amerikaanse militaire aanwezigheid in Groenland. Op zijn sociale netwerk Truth Social spreekt hij van een deal met Groenland om de veiligheid te vergroten. Ook zou zijn afgesproken dat andere landen er nooit meer een militaire basis mogen vestigen. De Deense premier Frederiksen bevestigt het nieuws en zegt dat het akkoord volgende week wordt ondertekend bij de vergadering van de Verenigde Naties. Trump dreigde eerder dit jaar nog Groenland met geweld in te nemen. In Eindhoven is een vrouw van 28 gewond geraakt bij een steekpartij in een woning. Ze is naar een ziekenhuis gebracht. De politie heeft in het huis

Een man van 32 aangehouden. Het slachtoffer en de verdachte zijn bekenden van elkaar. Wat er aan de steekpartij in Eindhoven vooraf ging, wordt nog onderzocht. Op de snelweg A2 bij Maastricht is vannacht een man aangereden. De politie denkt dat hij kort daarvoor een auto in brand heeft gestoken. Ooggetuigen zeggen tegen de politie dat de man te voet vluchtte in de richting van de A2. Daar werd hij om 1 uur vannacht geschept door een auto. De man was aanspreekbaar en is naar een ziekenhuis overgebracht. De politie is nog op zoek naar 2 anderen die worden verdacht van betrokkenheid bij de brandstichting. Duitsland gaat de accijnzen op benzine en diesel verlagen. De regering en de deelstaten zijn het eens geworden over een verlaging van 17 cent per liter. De maatregel wordt genomen vanwege de brandstofprijzen die door de oorlog in het Midden-Oosten maar blijven stijgen. Eerder dit jaar was er in Duitsland ook al een tijdelijke korting van 17 cent per liter. Het is nog niet duidelijk wanneer de nieuwe verlaging ingaat. Het weer. Vandaag veel bewolking en verspreid over het land motregen. Tussendoor ook wat zon bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Afrotros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. President Trump zegt dat hij een akkoord heeft gesloten met Denemarken en Groenland over het versterken van de Amerikaanse militaire aanwezigheid op Groenland. De premiers van Denemarken en Groenland bevestigen dat. Op zijn sociale netwerk Truth Social spreekt Trump van een deal met Groenland om de veiligheid te vergroten. Ook zou zijn afgesproken dat andere landen er nooit meer een militaire basis mogen vestigen. De Deense premier Frederiksen zegt dat het akkoord volgende week wordt ondertekend bij de jaarlijkse VN-vergadering. Trump dreigde eerder dit jaar nog Groenland met geweld in te nemen. Over 25 jaar zal het Twentekanaal elke 2 jaar moeten worden gesloten voor de scheepvaart vanwege de lage waterstand, blijkt uit berekeningen van Rijkswaterstaat. Deze zomer gebeurde dat voor het eerst en dat kostte bedrijven tientallen miljoenen euro's. Een groot gemaal bij Zutphen had de problemen moeten oplossen, maar die renovatie is grotendeels mislukt. De NOS vroeg de cijfers bij Rijkswaterstaat op. Die kwam 2 jaar geleden al met de berekeningen voor 2050, maar die waren niet openbaar gemaakt. Bij een ongeluk op de Ketelbrug in Flevoland is gisteravond een motorrijder zwaar gewond geraakt. Bij het ongeluk waren ook 2 auto's betrokken. Door het ongeluk ontstond er een lange file voor de Ketelbrug. Sommige automobilisten hebben volgens Omroep Flevoland 2 uur moeten wachten. De A6 bij afslag Urk was gisteravond een tijd dicht vanwege sporenonderzoek. Bijna 7 jaar na zijn overlijden heeft de Rotterdamse dichter Jules Deelder een plein gekregen in de stad. Een plein midden in het centrum van Rotterdam gaat nu het J.A. Deelderplein heten. Volgens de gemeente kon dat nu pas, omdat een van de richtlijnen voor een vernoeming is dat iemand 5 jaar overleden moet zijn. Het weer, veel bewolking en verspreid over het land motregen. Tussendoor soms ook wat zon bij ongeveer 20 graden. Morgen in het zuiden en zuidoosten nog wat regen. Verder geregeld zon bij maximaal rond 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

Dat is vaak wat men van hem denkt. Is niet getrouwd, heeft geen gezin. Zijn bed blijft koud de hele nacht. En ook zijn flat

Als de oorlog komt en als ik dan moet schuilen, mag ik dan bij jou? Als er een clubje komt waar ik niet bij wil horen, mag ik dan bij jou? Als er een regel komt waar ik niet aan voldoen kan, mag ik dan bij jou? En als ik iets moet zijn

0: Franstalige muziek. NPO.
1: Hey maat, waar is dat feestje dan? Tijd om te knallen, vrienden.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Het Twentekanaal dreigt over 25 jaar elke twee jaar te moeten worden gesloten voor de scheepvaart vanwege de lage waterstand, blijkt uit berekeningen van Rijkswaterstaat. Deze zomer gebeurde dat voor het eerst en dat kostte bedrijven tientallen miljoenen euro's. Een groot gemaal bij Zutphen had de problemen moeten oplossen, maar die renovatie is grotendeels mislukt. De NOS vroeg de cijfers bij Rijkswaterstaat op. Die kwam eerder twee jaar geleden al met de berekeningen voor 2050, maar die waren niet openbaar gemaakt. President Trump heeft een wet ondertekend die omvangrijke Amerikaanse sancties tegen Rusland mogelijk moet maken. Zo kan Trump onder meer landen die veel Russische brandstoffen inkopen importheffingen opleggen tot 100%. Doel is om landen als China en India zover te krijgen dat ze hun olie en gas elders gaan inkopen en er minder geld naar de Russische schatkist gaat voor de oorlog tegen Oekraïne. Het sanctiepakket is de grootste vorm van Amerikaanse steun aan Oekraïne sinds Trumps terugkeer in het Witte Huis. Het dodental van de aanslag in Pakistan gisteren is opgelopen tot 31, zegt de politie tegen persbureau AFP. Tientallen mensen raakten gewond. Een bomauto reed gisteren een moskee binnen op het terrein van een politiecomplex in het noorden van Pakistan. In de moskee waren agenten aan het bidden. Ook probeerden gewapende mannen een kantoor van de politie binnen te komen, wat uitmondde in een vuurgevecht met agenten. Bij een kantoor van een inlichtingendienst in de buurt werd ook nog een aanslag gepleegd door een zelfmoordterrorist. In Eindhoven is een vrouw van 28 gewond geraakt bij een steekpartij in een woning. Ze is naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft in het huis een man van 32 aangehouden. De twee kenden elkaar. Wat er aan de steekpartij in Eindhoven vooraf ging, wordt nog onderzocht. Het weer, veel bewolking en verspreid over het land motregen. Soms ook zon bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Jan Paparazzi.
3: Ja, dat had je niet gewacht, hè? Op de vroege zaterdagmorgen. Alhoewel, wat is vroeg, hè?

en een gewoon dag in het weekend. Een vrije dag voor heel veel mensen. En welkom de komende 3 uur dus met Janneman hier op Sterren NL Radio bij de Gouden Uren. Vandaag en morgen, want Cornelis is op vakantie. Die is vertrokken voor een aantal weken. En daarom ben ik ingehuurd op de zaterdag en de zondagochtend. En ook straks vanmiddag met Jan Smit tussen 3 en 5. Dus wat een mooi dagje hier bij Sterren NL Radio wat mij betreft. De Gouden Uren. Heel veel oude Nederlandstalige muziek. Een paar Engelstalige pareltjes. Een paar Engelstalige krentjes tussendoor. En ja, ik kan me voorstellen dat je er net bij komt. Even naar 9. Wat ga je doen vandaag? Naar de woonboulevard. Auto wassen. Huis opruimen. De schuur opruimen. De kinderkamer inrichten. Het is allemaal mogelijk. Laat het allemaal even weten in de app van NPO Luister. Kan ik misschien nog een leuke oude plaat voor je draaien. Of een nieuwe plaat. Nou, maakt me niet zoveel uit. Ik ben heel makkelijk ingesteld vandaag. Het is ook voor mij zaterdag. Hè? Dus vandaar. Mocht je er net bij komen voor de allereerste keer en je denkt, hey, welke radiozender is dit? Dit is Sterren NL Radio, Nederlandstalige muziek. Wij zijn de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Mijn naam is Jan Paparazzi en ik zit lekker aan een bakje koffie, zo net na 9, de eerste van vandaag. En ja, ik kan mezelf ook wel wat uitgebreider voorstellen voor de nieuwe luisteraars. Laat ik mezelf even gewoon goed en netjes en muzikaal introduceren. Wie ben ik?

is dit. Rutger van Barneveld en de zwoele zomernachten in de Gouden Uur. En daarvoor hadden we Jannes met Ga maar weg. En als eerste De Dijk en Ik ben nergens goed voor. Gouden Uren tot 12 uur met Janneman op de zaterdagmorgen. Hoor ik daar de koffie al pruttelen? Ik denk het wel. En daar hoort deze plaat perfect bij. Als een warme winterjas op een koude winterdag. Dit is...

ik eigenlijk, van Henk Wijngaard. Zijn doorbraak in 1978. De Vlam in de Pijp, zijn grote hit. En daarvoor hadden we Jan Smit. En die is op de radio vanmiddag tussen 3 en 5. Met het muziekfeest op de radio. En oeh, als je lacht. En dit is een van die prachtige klassiekers in de Gouden Uren op Sterren NL. Van de

0: Avro Tros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. President Trump heeft een wet ondertekend die omvangrijke Amerikaanse sancties tegen Rusland mogelijk maakt. Zo kan Trump onder meer landen die veel Russische brandstoffen inkopen importheffingen opleggen tot 100%. Doel is om landen als China en India zover te krijgen dat zij hun olie en gas elders gaan inkopen en er minder geld naar de Russische schatkist gaat voor de oorlog in Oekraïne. Het sanctiepakket is de grootste vorm van Amerikaanse steun aan Oekraïne sinds Trumps terugkeer in het Witte Huis. Het dodental van de aanslag in Pakistan gisteren is opgelopen tot 31, zegt de politie tegen persbureau AFP. Tientallen mensen raakten gewond. Een bomauto reed gisteren een moskee binnen op het terrein van een politiecomplex in het noorden van Pakistan. In de moskee waren agenten aan het bidden. Ook probeerden gewapende mannen een kantoor van de politie binnen te komen, wat uitmondde in een vuurgevecht met agenten. En bij een kantoor van een inlichtingendienst in de buurt werd ook nog een aanslag gepleegd door een zelfmoordterrorist. Het Twentekanaal dreigt vanaf 2050 elke 2 jaar te moeten worden gesloten voor de scheepvaart vanwege de lage waterstand, blijkt uit berekeningen van Rijkswaterstaat. Deze zomer gebeurde dat voor het eerst en dat kostte bedrijven tientallen miljoenen euro's. Een groot gemaal bij Zutphen had de problemen moeten oplossen, maar die renovatie is grotendeels mislukt. De NOS vroeg de cijfers bij Rijkswaterstaat op. Die kwam 2 jaar geleden al met de berekeningen voor 2050, maar die waren niet openbaar gemaakt. Langs de kust bij Castricum zijn gisteravond 2 kitesurfers uit het water gered. De 2 waren bij Wijk aan Zee het water ingegaan. Toen het donker werd en ze nog niet terug waren, werd een zoekactie opgezet. Ze werden 10 kilometer verderop uit zee gehaald. Het weer, veel bewolking en verspreid over het land motregen. Tussendoor soms ook zon bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

uurtje geleden met de Gouden Uur op deze toch wel beste zonnige zaterdag. Zaterdag 19 september 2026. Jan Paparazzi tot een uur of 12. Dan krijgen we Perry. En daarna komt Jan Smit hier op Sterrenl Radio. En het is de gezellige zaterdag met ook nog Marcel de Vries. Aan het eind van de zaterdag om 5 uur met de piratenmuziek. Het Piratenuur. Zover is het nu nog lang niet. Dit zijn de Gouden Uren. Ik zit lekker aan een bakkie, een kopje koffie. En de mok van vandaag is een mok van Jip en Janneke. Daar moet je van houden, zeg ik altijd. Maar goed, de koffie is er niet minder lekker om. De koffie is heerlijk. Koffietijd in Nederland en dit zijn ze, de Gouden Uren. Met zometeen even na 10:30 de favoriete top 3 van Marieke. Marieke uit Dongen heeft een mooi lijstje doorgestuurd met 3 favoriete toppers. En die gaan we zometeen draaien hier op Sterrenl Radio in de Gouden Uren. Op de zaterdagmorgen met een klassieker even na 10:00 dus van Henk Dissel. Een van de grote vragen in een mensenleven als ik boven kom, dat is deze vraag.

smaak. Drie van mij, nou eigenlijk ook van mijn favoriete Nederlandstalige platen. Kan niet anders zeggen. Op drie hoorde je de Frank Boeijen groep en Verslaafd aan jou uit de late jaren 80. Op twee de favoriete top drie van Marika uit Dongen, C'est la vie van René Riva. En de nummer één, de klassieker van de Dijk, Huub van der Lubbe en Dansen op de Vulkaan. De favoriete top drie, geweldige muzieksmaak van Marika uit Dongen. Morgenochtend om 10:30 doen we er weer eentje in de Gouden Uren. En mocht je er eentje willen doorsturen, appen, dat kan allemaal. In de app van NPO luisteren, je favoriete top drie is meer dan welkom. In de app van NPO Luister. Oké, dan gaan we terug naar de top 25 anno 2026. Met Joey.

0: AfroTros, de omroep voor ons. NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. President Trump heeft een wet ondertekend die omvangrijke Amerikaanse sancties tegen Rusland mogelijk maakt. Zo kan Trump onder meer landen die veel Russische brandstoffen inkopen importheffingen opleggen tot 100%. Doel is om landen als China en India zover te krijgen dat zij hun olie en gas elders gaan inkopen en er minder geld naar de Russische schatkist gaat voor de oorlog in Oekraïne. Het sanctiepakket is de grootste vorm van Amerikaanse steun aan Oekraïne sinds Trumps terugkeer in het Witte Huis. Het Twentekanaal dreigt rond 2050 elke 2 jaar te moeten worden gesloten voor de scheepvaart vanwege de lage waterstand, blijkt uit berekeningen van Rijkswaterstaat. Deze zomer gebeurde dat voor het eerst en dat kostte bedrijven tientallen miljoenen euro's. Een groot gemaal bij Zutphen had de problemen moeten oplossen, maar die renovatie is grotendeels mislukt. De NOS vroeg de cijfers bij Rijkswaterstaat op. Die kwam 2 jaar geleden al met de berekeningen voor 2050, maar die waren niet openbaar gemaakt. Het dodental van de aanslag op de antiterreurpolitie in Pakistan is opgelopen tot 31. Tientallen mensen raakten gewond. Een bomauto reed gisteren een moskee binnen op het terrein van een politiecomplex in het noorden van Pakistan, waar agenten aan het bidden waren. Er werd ook geschoten in het complex. Pas vannacht kon een einde worden gemaakt aan de aanval. Langs de kust bij Castricum zijn gisteravond 2 kitesurfers uit het water gered. De 2 waren bij Wijk aan Zee het water ingegaan en toen het donker werd en ze nog niet waren teruggekeerd, werd een zoekactie opgezet. Ze werden 10 kilometer verderop uit zee gehaald. Het weer, veel bewolking en verspreid over het land motregen. Tussendoor soms ook wat zon, bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Jan Paparazzi.

grappig plaatje dit, hè? Normaal. En mama, waar is mijn beeld zelf u geweest? Ja, misschien te vroeg voor een glazen boterham. Alhoewel, alhoewel, alhoewel. Nou, het is eigenlijk toch te vroeg. Een uurtje wachten nog. Goedemorgen allemaal. Dat was een plaat van Normaal uit 1982. Dat was een carnavalsplaat in die tijd. Maar hij is eigenlijk uitgegroeid door een soort van toch klassieker. Net zoals Onder het Hart van Normaal. En het wordt nooit meer eigenlijk gerangschikt onder het kopje carnaval, deze plaat. Mama, waar is mijn pils? En daarvoor hadden we Huisje op Wielen, de klassieker, de grote hit van Frank van Etten. Ja, het is zaterdagochtend. Leuk dat hij aanstaat. Sterren en Radio. Toch wel een zonnige zaterdag in Hilversum vanuit de Mediatempel. Janneman tot 12 uur met de Gouden Uren. Muziek uit de jaren 60, 70 en 80. Een paar Engelstalige krentjes. En deze uit 1983. Dit is WOF de Kunst en Suzanne.

Hexen kon alleen maar gezellige Nederlandstalige muziek hier op Sterrenel Radio. 8 deze week in de top 25. Tino Martin en de altijd gezellige Billy Dans. Mooie vent is dat. En ze zongen hier Ik hoor niks geks. En daarvoor Fox the Fox. En Precious Little Diamond. Heerlijke plaat is dat. Een van mijn

dus alweer. Nick en Simon, de boys uit Volendam. De troeteltroebedoer, zeg ik dan maar. En Rosanne. En daarvoor Frans Duits met Donnie en Frans Duits. En ook nog Herman van Veen in Hilversum 3. Bestond nog niet. Tegenwoordig hebben we sinds een aantal jaren gelukkig NPO Ster NL Radio. De nummer 1 in Nederlandstalige muziek met De Gouden Uren. En Erik Mezi. En ik ben het helemaal met hem eens. Zonder jou.

Dit was een hit in 1990, Clouseau, en daar gaat ze. De nummer 1 van toen, Nederlandstalige nummer 1. En ik had in die tijd in 1990 echt een stereotoren met bovenop zo'n pick-up. Met twee cassettedecks erin en een tuner. En daar werd deze plaat heel veel op.

broodje eten en genieten van Perry zometeen na 12 uur. En meer gouden uren, meer oude plaatjes morgenochtend tussen 9 en 12. Bedankt voor het luisteren, een gezellige zaterdag en graag.

0: AfroTros, de omroep voor ons. NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
1: Doral Megens met het NOS-journaal. Met een massale landing van parachutisten op de Ginkelse Heide is vanochtend operatie Market Garden uit 1944 herdacht. Tot op het laatste moment was onzeker of de herdenking van de luchtlanding tijdens de slag om Arnhem kon doorgaan. De harde wind dreigde roet in het eten te gooien. Uiteindelijk bleek het veilig genoeg en zagen 40.000 bezoekers honderden parachutisten uit 12 NAVO-landen uit. De parachutisten op de Ginkelse Heide is vanochtend operatie Market Garden uit 1944 herdacht. Tot op het laatste moment was onzeker of de herdenking van de luchtlanding tijdens de slag om Arnhem kon doorgaan. De harde wind dreigde roet in het eten te gooien. Uiteindelijk bleek het veilig genoeg en zagen 40.000 bezoekers honderden parachutisten uit 12 NAVO-landen uit de overvliegende toestellen springen.

terugkeer in het Witte Huis. Het dodental van de aanslag op de antiterreurpolitie in Pakistan is opgelopen tot 31. Onder hen zijn 16 politiemensen. Tientallen mensen raakten gewond. Bomauto reed gisteren een moskee binnen op het terrein van een politiecomplex in het noorden van Pakistan. Er waren agenten aan het bidden. Ook probeerden gewapende mannen een kantoor van de politie binnen te komen, wat uitmondde in een vuurgevecht met agenten. Een Engelse voetbalclub heeft excuses aangeboden voor shirts die onbedoeld verwezen naar de aanslagen van 11 september 2001. Op de shirts van de club Oxford United stond United 93, 93, verwijzend naar het oprichtingsjaar 1893. Maar United 93 was ook een van de toestellen die indertijd werden gekaapt. Door ingrijpen van passagiers boorde het toestel zich niet in een gebouw, maar stortte neer in een veld in Pennsylvania. De Engelse club zegt zich niet bewust te zijn geweest van de historische context. Het weer veel bewolking, soms wat regen, tussendoor ook zon en het is een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.

0: Er is best veel kritiek online, hoor.
1: Je zit midden in het weekend. Zaterdagmiddag, 12 uur. Het grootste feest in het weekend. Dit is Perry's Weekend Party met Perry Kramps.
0: En dan denk jij, Perry, heb je het over Senna en Sven Verstegen vuurwerk? Over deze plaatkritiek, hè? Nee, zeker niet. Ik heb het niet over Senna en Sven Verstegen. Ik heb het natuurlijk over het onderwerp waar ze over zingen, hè? Vuurwerk. Oh, veel over te doen, zeg. Het is nu al bijna, ik wil niet zeggen dagelijks, maar zeker wekelijks wel een keertje in het nieuws. Wordt er over het vuurwerk gespeculeerd dat er vuurwerk inleverpunten zijn. Nou ja, goed, zeg eens heel eerlijk. Lever jij je vuurwerk in, ja of nee? Laat het maar eventjes weten via de NPO Luister. Ik ben heel benieuwd. Daar waar je ook terecht kunt om even lekker in te checken. Gewoon even laten weten dat je meeluistert door een appje te sturen. Een berichtje, gewoon een tekstberichtje mag. Je mag het inspreken, je mag er een foto bij sturen als je dat leuk vindt. Als je jezelf maar aansluit bij deze gezellige gekte op de zaterdagmiddag tussen 12 en 3. Met dit uur dus de incheckberichten. Het is eigenlijk ook een soort van jouw uren. Jij mag hem ook mede invullen samen met mij en die leuke muziek die we draaien. Uur 2, het spelletje. En uur 3, alleen maar verzoekjes. Dus ik zou zeggen, we hebben geen tijd te verliezen, lieve mensen. We gaan er weer vol gas tegenaan met de nieuwe Perry's Weekend Party.
2: Het weekend gaat bijna weer los. Gooi die frituur maar aan.
0: Nou, we zitten er middenin, dat lekkere weekend.

0: radio, wat blijft het lekker, hè? Ik vind het oprecht een van de beste bands uit de jaren 80 van ons eigen landje. Mogen we trots op zijn. En ze staan ook weer met elkaar op het podium, hè? Althans, niet de volledige bezetting van het goede doel. Want we weten allemaal, denk ik wel, wat er speelt tussen Henk en Henk. Ze kunnen niet meer zo goed samenwerken. En dat is nogal zacht uitgedrukt. Maar Henk Westbroek doet het wel. Samen met een groot gedeelte van de originele band van Het Goede Doel en de andere zanger erbij staan ze als Het Goede Doel Revival. En dat klinkt echt nog best goed, hoor. Ze doen het toch maar eventjes, zo anno 2026. Het Goede Doel is weigeren voor Kido van der Graaf en eigen schuld. Met zometeen een plaat over de hoofdstad van Nederland. Amsterdam, bezongen door Fleming. Ook gaan we eventjes de app erbij pakken voor de incheckberichten. Als je meeluistert, stuur even een berichtje. Dat is van harte welkom. Eerst tijd voor Lasse Lange Frans en Wesley Bronkhorst. Dit is Plan de Champagne.
1: Kleine champie bij de borrelplank, tot die oester daar en die mossel kwam. Een hosselman, die snoert zijn kans. Even met Lasse op een toetje.

Ja, ik zit het even te tellen hier aan deze kant. Hoeveel platen zullen er gemaakt zijn over onze hoofdstad Amsterdam? Ik denk dat het best wel veel is. Zou jij dat weten uit je hoofd? Ik ga nu even in het systeem van Ster NL Radio. Ik ga eventjes intoetsen. Amsterdam. Dus er zal er heel veel uitkomen, denk ik. Ja, ik zie hier, eens even kijken, ik zie Wouter Hamel, ik zie hier De Dijk, ik zie hier Lisbeth List, Christen Bruyne, Benny Nijman, Maggie McNeil natuurlijk, Fleming, Chris Cross Amsterdam, Drukwerk, André van Duinen. En ga zo maar op, ga zo maar door. Zo, dus de tijd van het jaar, hè? Dan krijg je wel meer slijm in je keel. Er zijn dus heel veel platen over Amsterdam gemaakt. Heel veel artiesten zijn ermee bezig geweest. En dus ook Fleming. En het is een leuk liedje geworden. Nou, we druipen af. We moeten eens eventjes bezig gaan met de incheckberichten. Want wie oh wie zijn er allemaal bij op deze zaterdagmiddag. Deze gezellige zaterdagmiddag op Ster NL Radio. Dat is onder andere Fred. Fredje is erbij. Fredje uit de Woerden. Het groene hart van Nederland. En noemen ze daar Fred. Welkom bij de club. Hij zegt ook. Ik heb Ster NL Radio net gevonden. Wat een gezellige zender. En ik hoop dat dit erdoor komt. Nou, Fred, bij deze. Het is er helemaal doorgekomen. René is erbij. Finn, die luistert mee. Jannie luistert naar Ster NL Radio. En die vraagt... Perry, hebben jullie misschien nog het Ster NL badlaken? Nou, dat weet ik niet. Er is toen een beperkte oplage van gekocht. Dan zou ik eens in de prijzenkast boven moeten kijken. Maar ja, om die zomaar weg te geven, dan moeten we dan een spelletje voor spelen. Maar geen idee. Ik wil geen valse belofte maken. Dus hou me er niet aan vast. Ik kan wel even kijken straks. Witske, die luistert lekker mee. En Mariska is er ook bij. Herbert, die zegt samen met mevrouw lekker aan het genieten van de muziek op Ster NL Radio. Vandaag doen wij lekker niks. Sterker nog, we zijn al lang en breed gepensioneerd. Dus ja, voor ons voelt zaterdag niet anders dan een woensdag bijvoorbeeld. Ja, dat is wel zo. Als je gepensioneerd bent of je moet toch wat doen aan vrijwilligerswerk en zo. Ik vind dat mooi, hè, mensen die dat doen. Ja, doe je dat niet, maakt natuurlijk ook niet uit. Maar heel veel mensen die dan met pensioen zijn, die kiezen ervoor om nog iets te doen voor de andere mensen. Nou, vrijwilligerswerk doen op de kinderboerderij of in verzorgingscentra of weet ik wat. Vind ik mooi. Nou, Teun is er ook bij. Johan is erbij. Jennifer wil dat weten. Dag, lieve Perry. Nou, lieve Jennifer, een hele goede middag. Leuk dat je luistert. En ook Tycho is erbij. Nou, heb je jezelf nog niet gehoord? Wees niet getreurd. Blijf gewoon lekker een appje sturen. Dat kun je doen in de gratis NPO-luister-app. En wie weet hoor je jezelf zometeen wel op de radio voorbij komen. Dat is leuk, hè? En dit is

dan is dit leuke liedje voorbij. Dan hoor je nog even dat accordeonnetje aan het einde. En dan gaat hij langzaam maar zeker weg. Gaat hij de deur uit met zijn accordeon. Dan zou je het eigenlijk moeten afmaken door een deur dicht te laten gaan. Ik zie hier allerlei dingen van deuren dicht. Kijk, daar gaat hij. Lekker op tijd, Perry. Niels Korshuizen en Barry Lou, dat ging niet met zijn accordeon. Daarvoor die dikke hit van deze zomer. Justin de Wild en Cheerio ging de strijd aan. Ongemerkt er eigenlijk, met Rutger van Barneveld. Dat is de eerste ongemerkt, daarna alles behalve ongemerkt. En zwoele zomernachten. Zometeen gaan we eens eventjes een avondje van in de boeken creëren. Dat doen we met Fons Veurink, naar een van mijn persoonlijke favorieten van de jazzpolitie. Dit is Liefdesliedjes.

bij blijft staan. Je hoorde Fons Veurink. Nou, ik denk dat deze periode voor Fons Veurink nooit meer vergeten gaat worden. Want dit is de periode geweest van zijn grote doorbraak. En wat gaat dit allemaal nog betekenen voor de komende jaren van Fons? Ik denk dat dit het begin is van iets heel moois. En voor nog de jazzpolitie en liefdesliedjes. André Hazes komt er zo meteen aan. Hebben we het over de jonge André Hazes. Wie kan mij vertellen? Ga ik zo meteen even draaien. Ook nog wat intakeberichten trouwens. Dus als je meeluistert, stuur even een appje in de NPO Luisterapp. Dan gaan we zo meteen nog eventjes de NPO Luisterapp erbij pakken. Waar ik een berichtje binnenkrijg van Nienke. Die zegt, Perry, je had het net over zwoele zomernachten. Maar ik wil eigenlijk die andere van Rutger even horen. Zomer, zon en strand. Nou, Nienke. Ja, als jij dat wilt, dan regel ik dat gewoon gelijk eventjes. Rutger van Barneveld, nu op NPO Sterren NL.

Wow, ja, dat zullen ze denken hoor. Het succes van de Likkepijp, dat reikt verder dan de grenzen van Volendam, kan ik je vertellen. Het breidt letterlijk als een soort van olievlek over Nederland uit. Hè. Iedereen omarmt deze jongens, maar ze zijn ook zo leuk. Hè. Dit zijn echt... Ik zou zelfs bij deze vriendengroep passen, denk ik. Ze zijn zo ontzettend leuk. Ook als je ze tegenkomt, weet je wel. Het zijn gewoon hele open, vrije gasten. Leuk, man. Likkepijp en Circus Tenten voor Andreasen. En wie kan mij vertellen? Laten we eens even nog een paar appjes erbij pakken. Wat incheckberichten. Zo hoor je dat. Perry heeft ook zo toe aan weekend. Lin die zegt... Hey Perry, wat leuk dat je er weer bent. Op deze zaterdag samen met mijn ouders aan het genieten van SterrenNL Radio. Ik ben wat tekeningen aan het maken. Wil jij er ook eentje? Nou, als je een tekening maakt en je stuurt het op naar Witte Kruislaan 55 in Hilversum... ga ik hem meenemen, hang ik hem thuis aan de koelkast. Ja? Het is bij deze belofte, Lin. Dat vind ik altijd wel leuk om dat soort dingen te krijgen. Vind ik superleuk, lief van je. Nou, Jasper, die luistert ook mee. Die is aan het werk vandaag. Die staat achter de toonbank bij een kledingzaak. Nou, succes daar, Jasper. En leuk dat jullie SterrenNL Radio aan hebben in de winkel. Raymond, die luistert mee. Die wil Danny Panadero horen. Ja, die komt veel binnen in de NPO-luisterapp. Ik zie dat Lars erbij is. En ook Ronald, die luistert mee. En die vraagt om Marco Borsato straks voor het laatste uur... ergens tussen 2 en 3. Nou, die ga ik eens eventjes onthouden en er ook wel even bij pakken. Iets van Marco is natuurlijk altijd goed. En ook... even kijken. Oh, er komen heel veel appjes in één keer binnen. Jesse, die luistert ook mee. Jesse, een hele goede dag, een hele goede middag. Die is, wat is hij aan het doen? Er zit een foto erbij. Ik zie een auto, een hele oude oldtimer lijkt wel. Met de motorkap open en allerlei doeken eromheen. Nou, lijkt alsof ze daar in de auto aan het restaureren zijn. Ziet er goed uit, Jesse. Heel veel succes. En ook Kimberly, die luistert mee. Die zegt, ik heb natuurlijk de radio aanstaan op SterrenNL Radio. Mijn vriendinnen zijn inmiddels ook helemaal wild geworden van jullie zender. En luisteren ook mee. Dus doen ze maar even deze eventjes de groetjes, de vriendinnen van Kimberly uit Deurne. Nou, bij deze, de vrienden van Kimberly uit Deurne, de hartelijke groetjes. Gaan we dan eens eventjes lekkere muziek draaien? Dat is een goed idee, toch? Samen.

0: bankzitters.
1: Perry, Perry's weekendparty.
0: En uitslover op Sterren NL Radio. We gaan richting het tweede uur van Perry's weekendparty. En daarin spelen we een spelletje, namelijk de muzikale code. Ik laat je zometeen weer een opgave horen van drie liedjes. En dan wil ik van jou weten, welke drie liedjes zijn dat? En dan kan je zomaar het goed gevulde, het zwaar gewilde Sterren NL prijzenpakket opleveren. Direct tot het nieuws. Eerst even deze. Je moet nog even geduld hebben voor het spelletje. Er komt nog nieuws aan. Nieuws over binnen- en buitenland. En een lekkere plaat. Hier ga je geen spijt van krijgen. Van Robert van Hemert. Dit is Zandloop.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Dorald Megens met het NOS-journaal. Klimaatactivisten van Extinction Rebellion hebben de A12 bezet bij Zevenaar, ten oosten van Arnhem. De politie is aanwezig en probeert de activisten van de snelweg te krijgen, schrijft Omroep Gelderland. Er zouden zo'n 100 demonstranten zijn. De politie kon er tientallen tegenhouden, maar een deel wist toch op de snelweg te komen. Extinction Rebellion voert vaker actie op snelwegen tegen subsidies voor fossiele brandstoffen, meestal in de buurt van Den Haag. De NAVO is blij met de aangekondigde overeenkomst tussen de VS, Denemarken en Groenland. Het akkoord zal leiden tot meer veiligheid, stabiliteit en samenwerking in deze cruciale regio, zei een woordvoerder. Eerder dit jaar dreigde president Trump met de annexatie van Groenland. Dat leidde tot onrust bij Groenland, Denemarken en de NAVO. Nu is door Trump een overeenkomst aangekondigd waar de landen positief over zijn. Er zou komende week onder meer worden afgesproken dat de Amerikaanse militaire aanwezigheid op Groenland wordt uitgebreid. Jehovah's getuigen mogen van het hoofdkantoor in de Verenigde Staten vanaf nu een bloedtransfusie krijgen. Daar stond altijd een verbod op, omdat het volgens de Bijbel niet mocht. Maar de leiding van de geloofsgemeenschap heeft bepaald dat het vanaf nu een gewetenskwestie is. Dat betekent dat gelovigen het zelf mogen bepalen. Volgens het bestuur staat er in de Bijbel alleen dat getuigen mogen van het hoofdkantoor in de Verenigde Staten vanaf nu een bloedtransfusie krijgen. Daar stond altijd een verbod op, omdat het volgens de Bijbel niet mocht. Maar de leiding van de geloofsgemeenschap heeft bepaald dat het vanaf nu een gewetenskwestie is. Dat betekent dat gelovigen het zelf mogen bepalen. Volgens het bestuur staat er in de Bijbel alleen dat volbloed niet mag, maar staat er niet.

regen, tussendoor ook zon en een graad of 20. Morgen opnieuw bewolkt en vooral in het zuiden regen. Later op de dag weer wat vaker zon en dan wordt het 19 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: grootste meezingers hoor je hier op Sterren NL. En daar is deze een goed voorbeeld van. Jari Helligers en Monique Smit. Jorden, ben je verliefd?
1: Berry Kroms.
0: En daarvoor een prachtige plaat van de Frank Boeijengroep Jorden Kronenburg Park. Als ik die nog een keertje live zou kunnen zien, heel graag. Volgens mij zingen ze nog wel, hè, her en der zingt hij nog wel. Dus moet ik nog eens eventjes wat beter in de gaten houden. Ik zit daar nooit zo op. Ik denk dan altijd van, oh, ik zou dat zo graag willen. Maar ja, dan houdt we niet in de gaten waar die staat te zingen. Dat ben ik dan, hè. Of we zouden wel nog een keertje staan bij het muziekfeest. Wie weet, zou leuk zijn. Uur nummer 2 van Perry's Weekend Party staat weer bol van allemaal lekkere muziek. En een spelletje. Want we gaan zometeen de muzikale code spelen. Het concept is heel makkelijk. Je hoort zometeen een opgave van 3 liedjes achter elkaar. En ik hoef van jou alleen maar te weten welke 3 liedjes dat dan zijn. En het kan jou zomaar het SterrenNL prijzenpakket op gaan leveren. Na wat leuke liedjes van onder andere Sander Kwarten. Geen twijfel, komt eraan. Na eerst Samantha Steenwijk.

13 in Tilburg, Jorden, geen twijfel. Let op, zometeen ook geen twijfel bij jou, hoop ik te bespeuren. Bij het spelletje De Muzikale Code. Ik laat je zometeen 3 liedjes horen. En welke 3 liedjes zijn dat? Dat is de vraag. Je hoort de opgave binnen nu en een paar minuten. Nee, niet.

0: zat vorige week in de auto te luisteren naar Jan Smit en Jan Paparazzi met Muziekfeest op de radio. En toen hadden ze het nog over deze plaat. Dat ze dit echt een van de beste platen van dit jaar vinden. Ja, en daar sluit ik mij wel bij aan.
1: De muzikale code.
0: Wat een topplaat zeg. Misschien is het tijd van Yves Berendsen. En daarvoor Raymond Hermans en mij niet bellen. Maar dat zal ik ook denken in het weekend. Hè? Als je baas in één keer belt of een collega. Ja, dag. Je bent maandag de eerste. Of je moet toevallig storingsdienst hebben. Dat kan natuurlijk ook. Hè? We gaan een nieuwe opgave doen van de muzikale code. 3 liedjes die je zo meteen in willekeurige volgorde hoort. En van jou wil ik weten, welke 3 liedjes zijn dit? Je mag het antwoord direct laten weten in de NPO Luisterapp. Wat is plaat nummer 1, wat is plaat nummer 2 en wat is plaat nummer 3? Je mag het dus even laten weten in de NPO Luisterapp. Direct die antwoord.

0: schone.
1: Perry's Weekend Party.
2: Ja, dat zei ze. Het zijn natuurlijk wel drie liedjes die wij regelmatig draaien op Sterren NL Radio. Dus waarschijnlijk gaat er wel een belletje rinkelen bij jou. Maar ja, welke drie zijn dat? Dat is de vraag voor een goed gevuld Sterren NL prijzenpakket. Mag je de antwoorden nu laten weten in de NPO Luisterapp. Heb ik zo meteen een dikke meezinger voor je van Veldhuis en Kemper. Ik wou dat ik jou was. Haar meezinger kan ook met deze. Diamantenring, dit is Damian van Os.

soms heb je het wel eens. Hè. Wat is nou het beste liedje van de afgelopen drie die je hebt gehoord? Het waren echt alleen maar hits. Team Rush Hour, Wessie Kleine Brace, Dans voor mij. Je hoort ook nog Veldhuis en Kemper. En ik wou dat ik jou was. En ook Damien van Os kwam nog voorbij. Met Diamant.

0: Tino Martin en hou me vast.
1: De muzikale code.
0: En daarvoor Henk Dissel met een leuke opvallende titel. Deed het pijn toen jij uit de hemel viel? Dat is zo'n foute openingszin, hè? Iemand ziet lopen in de kroeg en je vindt die wel heel leuk. En je wil er een beetje indruk op maken. Zou jij dat dan zeggen? Goed, ik laat u nog één keer horen. De opgave van de muzikale code. 3 liedjes in willekeurige volgorde. Welke zijn het? Laat het weten. Plaat nummer 1 is, 2 is en 3 is. En het antwoord mag je sturen via de NPO Luister-app.

0: Story.
1: En dan aan jou dus de vraag. Vanaf nu laat maar weten via de NPO Luisterapp welke drie liedjes dat zijn. Weet jij het? Dan ben jij de muzikale held van vandaag en krijg jij het SterrenNL prijzenpakket. Stel hem aan, komen eraan. En blijven slapen naar Jody van der Boer. Dit is Het liefst de hele nacht.

0: nog vaker.
1: Het slaapfeestje. Blijven slapen van Snelle en Maan. En Jordi van der Boer, daarvoor deed er nog een schepje bovenop. Die zei het liefst de hele nacht. Nou, doe ik nog een schepje erbovenop bij de muzikale code? Zal ik hem nog één keer laten horen? Vooruit.

0: echt, hè? Ik draai er nog het liefst de hele nacht. Ik draai er nog blijven slapen van Snelle en Maan. En nu ook nog Jeffrey Kuipers met Veel te lange nacht.
1: De muzikale code.
0: Nou, misschien wordt het wel een veel te lange nacht. Mocht je de antwoorden bijvoorbeeld niet goed hebben gegeven in de NPO Luister, maar ik kan me het haast niet voorstellen. De computer die komt met de volgende naam. Peter uit Eindhoven. Peter uit Eindhoven. Luister goed, dit zijn de antwoorden die jij hebt gegeven. Nummer 1, John Westerlanger Frans. En blijf bij mij. Nummer 2, zie ik staan, André Hazes. En uit mijn bol. En op nummer 3, Donnie en Yves Berendsen met Nachtenlang. Oké, beste Peter. Als ik zometeen hier op de knop druk, dan horen wij of jij het bij het juiste eind hebt of niet. Of het inderdaad John Westerlanger Frans blijven mij, André Hazes, uit mijn bol en Donnie en Yves Berendsen met Nachtenlang zijn. Ik laat je niet langer in spanning. Dit is het antwoord.
1: De muzikale code is

krijgt het Sterren NL prijzenpakket. Van harte gefeliciteerd. Ga ik eens even voor zorgen dat het nog een groter feestje gaat worden. Zometeen het laatste uur van Paddy's Weekend Party komt eraan. Met daarin alleen maar verzoekjes. Als jij een leuke plaat in gedachten hebt waarvan je denkt van nou, die moet echt eventjes gedraaid worden, dan mag je dat nu laten weten via de NPO Luister-app. Beste vrienden.

0: Hugo Tros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Bij een extreemrechtse demonstratie in Den Haag heeft de mobiele eenheid ingegrepen. Honderden betogers van de extreemrechtse organisatie Wij Zijn Het Volk zochten de confrontatie met de politie en gooiden vuurwerk en blikjes. Ze riepen racistische en discriminerende leuzen en wilden van het Malieveld afgaan, maar de ME drong hen terug zodat ze niet het centrum van Den Haag in konden. Een nog onbekend aantal betogers is aangehouden. Zo'n 50 klimaatactivisten van Extinction Rebellion hebben de A12 bezet bij Zevenaar, ten oosten van Arnhem. De politie is aanwezig en probeert de activisten van de snelweg te krijgen. Zo'n 100 mensen probeerden de snelweg op te komen, maar de politie kon er tientallen tegenhouden. Extinction Rebellion voert vaker actie op snelwegen tegen subsidies voor fossiele brandstoffen, meestal in de buurt van Den Haag. De NAVO is blij met de aangekondigde overeenkomst tussen de VS, Denemarken en Groenland. Het akkoord zal leiden tot meer veiligheid, stabiliteit en samenwerking in deze cruciale regio, zei Extinction Rebellion voert vaker actie op snelwegen tegen subsidies voor fossiele brandstoffen, meestal in de buurt van Den Haag. De NAVO is blij met de aangekondigde overeenkomst tussen de VS, Denemarken en Groenland. Het akkoord zal leiden tot meer veiligheid, stabiliteit en samenwerking in deze cruciale regio, zei een woordvoerder. Eerder dit jaar

gaan, maar het lukte alsnog. 40.000 bezoekers. 40.000 bezoekers zagen honderden parachutisten uit 12 NAVO-landen uit de overvliegende toestellen springen. Het weer, veel bewolking en wat regen. Tussendoor ook zon bij een graad of 20. Morgen opnieuw bewolkt en vooral in het zuiden regen. Later vaker zon en een graad of 19. Dit was het NOS-journaal.

morgen op Sterrenl Radio en ik vertrouw je niet meer. En de vorige week is Lids, Viva Cerveza, was dat voor Angela. En Thomas Bergen, die moest ik draaien voor Charlène. Dankjewel voor jouw leuke verzoekje. En je hoort het dus goed. Mocht je net Sterrenl Radio aan hebben staan of nog niet echt het gevoel hebben van, nou, wat gebeurt daar allemaal? Jij hebt het voor het zeggen. Jij mag het laten weten. En dat doe jij via de gratis NPO Luisterapp. Een uur lang alleen maar verzoekjes op de radio. En er komen er heel veel binnen trouwens. Ik moet echt gaan opschieten, want anders lukt het haast niet om alles te draaien. Sterker nog, dat lukt ook niet. Maar doe wel een poging om je verzoekje aan te vragen. De kans bestaat dat hij dus wel gedraaid wordt. Ik zie hier Van Niels een appje binnenkomen. Die zegt, hey Perry, zou jij even Gerard Joling, Billy Dans en de Everbros kunnen draaien met Liefde in de Nacht? Vind ik een veel betere versie dan het origineel. Nou Niels, geen enkel probleem. Ga ik zo meteen doen. Eerst het verzoekje van Hanneke. Nou, het zonnetje komt er weer eventjes bij, hoor. Ja! Yeah.

is dit by far nog veel beter dan het origineel. Gerard Joling, Billy Dans en Everboos en Liefde in de Nacht. En voor die warme klanken van Django Wagner en Bachata Bailando. Ja, Oortje, zet jij je radio maar eens wat harder, want voor jou draaien we nu Drukwerk of Sterren.

ja, ja, ja. Dit is lekker. De nieuwe van Emma Heesters en Hartenbreker op Ster NL Radio. Daarvoor drukwerk en je loog tegen mij. Nou, hoe vul jij je weekend in deze zaterdag? Heb je allemaal leuke dingen te doen? Dingen op de planning die bijvoorbeeld al heel lang stonden? Je hebt misschien een verplicht nummertje. Of je gaat misschien wat leuks doen met de familie. Of je gaat er misschien een beetje alleen op pad. Of je blijft lekker thuis. Nou, als je Ster NL Radio aan hebt staan, kan jij tussen nu en 3 uur in ieder geval even laten weten wat je wil horen. Je kan je verzoekje aanvragen. Dat kan trouwens niet alleen maar hier. Kan vanmiddag ook om 5 uur. Maar dan kan je bijvoorbeeld niet Vincent aanvragen. Of John West. Of De Dijk. Of Maart Hoogkamer. Nee. Vanmiddag vanaf 4 uur draaien we alleen maar piratenhits. En ik zeg we. Dat is natuurlijk Marcel de Vries. Want hij heeft straks natuurlijk weer het Piratenuur vanmiddag. En dan komt er een heel ander kaliber muziek voorbij. De Barbados, Anita Net, Normaal, Romy, de Marlets of de Evening Stars. Noem maar op, dat soort knijters allemaal vanmiddag vanaf 5 uur bij Marcel. Dus als je een leuk piratenverzoekje hebt, ook dat mag je laten weten in de NPO Luisterapp. Nou, dit uur mag het ook, een piratenhit, maar mag ook gewoon andere liedjes zijn. Zoals Gert-Jan, hij zegt, Perry, zou je voor mij even René Kars willen draaien? Met Una Cerveza por favor.

Radio. En dat ben jij. En die heb ik gedraaid voor Marco en Luca. Voor jou draaide ik net ook nog even Jannes. En mijn naam is Jannes. En die heb ik ook eventjes gedraaid voor Carola. Ik hoop dat het allemaal goed met jou gaat. Verzoekjes op StarNL Radio. Je kan ze aanvragen via de app, die NPO Luister app, die trouwens heel makkelijk te behandelen is. Te bedienen is. En als je StarNL Radio tussen die hele rits aan NPO-zenders hebt gevonden, druk dan even op het pincetje rechtsboven. En als je daarop drukt, dan staan wij altijd als eerste zender vooraan bij jou en hoef je nooit meer te zoeken. Nou, volgens mij is dat Mika ook gelukt. Die schrijft: Perry, zou je voor mij John Westerlange Frans willen draaien? En alles wat ik zoek,

deze mannen hebben zulke goede en krachtige muziek gemaakt. Dit vind ik een van de betere. Laat het vanavond gebeuren van De Dijk. En dat is niet alleen maar mijn mening, ook de mening van Jelle. Want die stuurt in NPO Luisteren. Perry, er zijn zoveel nummers van De Dijk die ik zou kunnen aanvragen en ook zou willen aanvragen. Maar als je vraagt welke mijn persoonlijke favoriet is, dan is dat Laat het vanavond gebeuren. Zou je die van mij dan ook even willen draaien? Nou, met heel veel plezier gedaan hoor. Geen enkel probleem. Martijn, voor jou zometeen Marlane uit het prachtige Ochten. We gaan los vannacht, zo op de radio.

Laden, waarvan dit denk ik toch wel een van haar betere is. We gaan los vannacht en ook een typische plaat die je wel zou kunnen draaien op zo'n dag als vandaag op de zaterdag. Dus ik weet niet wat jij van plan bent om te doen vanavond, maar de een die heeft een feestje, de ander die gaat lekker de stamkroeg opzoeken. De ander die maakt er thuis gewoon een gezellige boel van. Laat maar weten in de app, wat ga jij doen? Zo laten bijvoorbeeld Melis weten. Die zegt, Perry, ik ga sowieso even genieten van het Piratenuur vanmiddag van Marcel de Vries. En daarna vanavond gaan wij naar vrienden toe, naar kennissen. Die hebben een hele grote loods. Daar vieren zij een groot feestje. We mogen er niet te veel van zeggen, want het is volgens mij een beetje illegaal. Illegaal schuurfeestje. Zijn er wel wat van, hè, in Nederland. Dat zijn vaak de beste. Levi, die zegt, hey, Perry, voor mij een rustige zaterdag. Ik heb een drukke week gehad en ik ben lekker aan het luieren vandaag. Lin, die is met opa en oma een nieuwe fiets aan het uitzoeken vandaag. Dat is leuk. En ook, eens even kijken, Jan hier is erbij. Jan, die zegt, Perry, Jan doet rustig handen vandaag. Kijk, goed om te horen. En Sander, die is natuurlijk bezig met foto's uitzoeken. Heeft van de week een mooie fotoshoot gehad bij een bruiloft. Hij is namelijk bruiloftfotograaf en is de foto's vandaag aan het uitzoeken en aan het bewerken. Nou, heel veel succes daarbij. Ondertussen ga ik door met de verzoekjes voor Jacco zometeen. Jeroen van Zelst. En ik ga niet van roosje naar roosje. Eerst het verzoekje van Dennis. Hij wil deze horen.

0: uur. Dat betekent dat ik ruimte moet gaan maken voor Jan Smit en Jan Paparazzi.
1: Betty's Weekend Party.
0: Het is tijd voor Muziekfeest op de radio. Ik wens je daar heel veel plezier bij. Je kan Jan Smit ook natuurlijk een appje sturen. Dat kun je doen via de gratis NPO Luisterapp. Wat mij betreft een hele fijne zaterdag. Geniet van Jan Smit en Jan Paparazzi. Geniet daarna nog van Marcel de Vries met het Piratenuur tussen 5 en 6. En morgenmiddag om 12 uur ben ik er weer voor een gloednieuwe Betty's Weekend Party. Graag tot dan!

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Op het Malieveld in Den Haag zijn rellen uitgebroken tussen extreemrechtse demonstranten en de politie. Agenten werden er bekogeld met vuurwerk, verkeersborden en andere voorwerpen. De ME voerde er charges uit. De gemeente Den Haag heeft een noodbevel uitgevaardigd voor een deel van de stad. Dat betekent dat de politie mensen uit dat gebied mag verwijderen. De extreemrechtse groep Wij zijn het Volk demonstreerde op het Malieveld en wilde een mars houden door de stad. Die mars was eerder al verboden vanwege ordeverstoringen. De ME heeft ingegrepen bij de A12-blokkade van klimaatactivisten van Extinction Rebellion bij Zevenaar. ME'ers halen tientallen betogers van de snelweg. Ze worden met bussen weggebracht. Rond het middaguur probeerden zo'n 100 demonstranten de A12 op te lopen. Tientallen activisten werden door de politie tegengehouden, maar een deel wist de snelweg wel te bereiken. Door de blokkade is de weg in de richting van Duitsland dicht. In de richting van Arnhem rijdt het verkeer wel. De NAVO is blij met de aangekondigde overeenkomst tussen de VS, Denemarken en Groenland. Het akkoord zal leiden tot meer veiligheid, stabiliteit en samenwerking in deze cruciale regio, zei een woordvoerder. Eerder dit jaar dreigde president Trump met de annexatie van Groenland. Dat leidde tot onrust bij Groenland, Denemarken en de NAVO. Nu is door Trump een overeenkomst aangekondigd waar de landen positief over zijn. Er zou komende week onder meer worden afgesproken dat de Amerikaanse militaire aanwezigheid op Groenland wordt uitgebreid. Met een massale landing van parachutisten op de Ginkelse Heide is vanochtend operatie Market Garden uit 1944 herdacht. Door de harde wind kon het mogelijk niet doorgaan, maar het lukte alsnog. Dan het weer, op veel plaatsen bewolking, met hier en daar regen en af en toe zon. Het is rond de 20 graden. Morgen eerst bewolking en regen, later meer zon. Het wordt dan ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Jan Smit, een hele goede middag. Dit is het muziekfeest op de radio.
2: Maar het lukte alsnog. Dan het weer, op veel plaatsen bewolking, met hier en daar regen en af en toe zon. Het is rond de 20 graden. Morgen eerst bewolking en regen, later meer zon. Het wordt dan ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Jan Smit, een hele goede middag. Dit is het muziekfeest op de radio. Met Jan Smit.

0: Nederlandstalig of Sterren.nl.
1: Een wonderschone zaterdagmiddag op deze 19e september. Zo, ik verslikte me net bijna in mijn stembanden gewoon.
2: Ik denk, nou, dat wordt wel vanmiddag en vanavond.
1: Gisteravond Alblasserdam. Lammetjes is nog wat festival. Dat was hartstikke leuk.
2: Ja.
1: Echt heel leuk.
2: Ik zag daar wat foto's
1: van
2: voorbij komen.
1: Jeroen van der Boom, die was er ook. En na mij kwam Robert van Hemert. Die heb ik ook even gezien nog. Dus hartstikke leuk. Maar ik ben al een hele tijd wakker, dus ik snap niet waarom mijn stem...
2: Nee.
1: Maar goed, maakt helemaal niet uit. Jan, hoe is het?
2: Ja, uitstekend, mag ik wel zeggen, Jan.
1: Uitstekend.
2: Lekker op de bank
1: vanmorgen. Je ziet er ook goed uit. Je bent bij de kapper geweest.
2: Kappertje geweest, ja, van de week al.
1: Je blijft maar afvallen.
2: Ja, ga maar door gewoon. Ja. Terwijl ik gewoon eet en drink, hoor.
1: Maar wil jij op de mens helpen? Of,
2: nee, op de cover.
1: Nee, je bent echt 10 kilo kwijt. Zeker.
2: Ja, zeker wel. Nee, maar ik...
1: Wist je dat ik... Je kwam aanlopen net met die aktentas.
2: Ja.
1: Toen herkende ik je helemaal niet, zo dun ben je.
2: Echt waar? Ja.
1: Wij zitten er iets achter. Voelde je niet fijn? Of?
2: Ik was 63 geworden, een paar maanden geleden, zoals je weet. En ik dacht, ja, wat ga ik nu doen de komende 15 jaar? Tussen 63 en 78, als het mij gegeven is, ga ik ieder jaar een kilootje erbij op de bus terug. Of geef ik er nog een slinger aan en ga ik het even voor een nieuw doel om er nog wat van te bakken de komende jaren.
1: Aha.
2: En
1: wat heeft jou doen, gewoon je verjaardag dan?
2: Eigenlijk wel, ja. Mijn verjaardag, een soort
1: bewustwording. En wat is er veranderd?
2: Heel weinig, want ik ga gewoon 3, 4, 5 keer in de week even sporten. En doe ik helemaal niet veel bijzonders, hoor. Gewoon het loopband een uurtje.
1: Maar dat deed je dan toch niet?
2: Nee, nooit gedaan.
1: Dus dat is veranderd?
2: Dat is veranderd, ja.
1: Oké.
2: Okay. Ja, ja.
1: Tip voor de luisteraar.
2: Ja,
1: maar wil je ook iets met je leven doen?
2: Ja, nou ja, niet helemaal waar natuurlijk ook, Jan. Want ik moet ook eerlijk zeggen, mensen zeggen dan, jij voelt je zeker wel beter. Nou, ik voel me prima, maar ik voelde me ook goed voordat ik begon met sporten.
1: Maar voel je niet fitter?
2: Nee, ook niet. Nee, ik voel me altijd fit.
1: Oké.
2: En mentaal fit ben ik sowieso altijd.
1: Jan, dus, jij bent mentaal de fitste man die ik ken. Goed, als je verzoeknummers hebt, laat het dan even weten in de NPO Sterren NL app. Wij gaan straks wel bellen met Jan.

0: Kleine vogel was dat. Senna. Nou, Jan.
1: Zo, blijft Jan.
2: Jan Smit. Dit is het muziekfeest op de radio.
0: Nou, die belooft wat voor vanavond.
1: Nou, inderdaad, weer een bakje koffie of zo. Of iets sterkers.
0: Nou, je hebt me al twee bakjes gegeven net voor de uitzending. Dus
1: een barcode.
0: Ik ben... Nee, maar ik moet hier gewoon... Ik moet het even wegspugen.
1: Okay.
0: Straks in de auto, dan... Ik hoop niet dat je naast me rijdt, want dan...
1: Nou, ik heb de raampjes dicht, Jan.
0: Ik moet straks al naar Wierden. En daarna naar... waar sta ik nou vanavond?
1: Waar sta je vanavond?
0: In Rode.
1: Rode, oké.
0: Okay. Wij waren Marco Schuitmaker vandaag.
1: Ja, daar komt Marco Schuitmaker.
0: Ja, op het
1: beursfestival. Een beursfestival.
0: Nee, ja, grote tent. Ja. En vanmiddag dus al in Wierden om 7 uur of zo.
1: Oké, hier vandaan gelijk door.
0: Ja, we gaan meteen door.
1: Oké, gierende banden.
0: Jan, ik kreeg dus net in de app van Linda... Ik zag Jan Paparazzi in Soest lopen en toen dacht ik al... Ja, toen dacht ik al, hier is wat anders aan de hand.
1: Oh, wat dan?
0: Nou ja, dat staat er niet bij. Maar het valt mensen dus wel op.
1: Ja, ja,
0: dus je flaneert natuurlijk dan daar een beetje...
1: Een extra rondje door de winkelstraat.
0: Nee, maar mensen gaan daar dus wel goed op.
1: Ja, ja, schijnbaar wel, ja.
0: Je inspireert mensen dus.
1: Ja, dat doe ik graag,
0: dat
1: weet je.
0: Dat gezegd hebben, Jan. We gaan even luisteren naar de nummer 1. Ik zag dat filmpje van Samuel Welten.

0: Het muziekfeest op de radio. Jan Smit op de nummer 1. NPO Sterren NL.
1: Goed, ik ga maar. Ieder woord dat ik nog zeg, wil jij.

Het volgende liedje zing ik voor de mensen op de eerste en de tweede ring. Heb je een lampje? Laat je lampje eens zien. Want wij hier beneden gaan voor jullie zingen. Kom maar. Als de oorlog komt en als ik dan moet schuilen. Als er een clubje komt

want in 2023 zeg ik altijd, mag. En als het einde komt en ik dan alleen ben, mag ik dan

0: Muziekfeest op de radio.
1: Hallo.
0: Jan Smit.
2: Jeroen van der Boom was dat. En het is vandaag 19 september, Jan. En dat betekent, volgende week zitten wij live...
3: Ja.
2: Bij de IJzeren Man, bij Eim. In Vught.
3: In het altijd gezellige Vught. Dat wordt hartstikke leuk.
2: Is dat dan de hele dag met alle DJ's live?
3: Volgens mij is het alleen met ons.
2: Alleen wij?
3: Ja. Volgens mij is het vanaf 3 uur. Ja,
2: En Marcel, die komt erachteraan of ook niet? Of alleen die 2 uurtjes van ons?
3: Nou, ik denk zelfs dat 3-7 dat we dat gaan doen. Dan moeten we even over steggelen hier.
2: 3-7?
3: Nou ja, kijk, wij doen 3-5. Ja, misschien komt er iemand anders op.
2: Ja, blijf jij zitten dan?
3: Nou, we gaan toch een hapje eten daarna. En, en daarna moet je de buurt
2: op. Ik had om 6 uur een hapje eten voorzien.
3: Ja, nee.
2: Met Coco in de Korte Put.
3: Oké, supergezellig.
2: Nou goed, Jan, het is vandaag 19 september. Ja, en dat betekent dat er een aantal mensen jarig zijn. Dat is natuurlijk elke dag zo. Maar de bekende Nederlanders en mensen die wij gaan noemen...
3: Ja.
2: Dat zijn vandaag Charlie Luske.
3: Dat is een bekende, Nederlander.
2: Ja, dat is ook een ontzettend aardige kerel trouwens. Ja. Die is vandaag 48 geworden.
3: De man van,
2: Tanja Yes. Tanja Yes, ja. Bowien.
3: Bowien.
2: Zo heet ze toch bij...
3: Ja, Goeie Tijden.
2: Ja, ze heeft veel meer gedaan natuurlijk dan dat. Maar
3: Say Yes to the Dress.
2: Ook dat. Jimmy Fallon, de acteur en presentator van de Tonight Show... die is vandaag jarig. Dan Candy Dover. Die is vandaag 57
3: alweer. Toch alweer 57?
2: Ja, en die blijft gewoon eeuwig jong.
3: Echt, vind ik ook, ja.
2: Ook ontzettend aardige collega. En dan tot slot Nile Rodgers.
3: Maar Chic.
2: Wie?
3: Chic.
2: Chic.
3: Chic, ken je wel? Chic, de band Chic. Ah, Freak Out.
2: Ik ken de band niet, ik ken hem wel. Okay. Natuurlijk, met zijn lange dreadlocks.
3: Ja.
2: Amerikaanse muzikus, componist, arrangeur en ook producer. Die is van 52. En Jan, wat zeggen wij dan namens iedereen bij Ster NL? Hartelijk gefeliciteerd. Dit is Een Vriend van André Hazes.

0: Deze week is Rapido van Bankzitters en Robert van Hemert.
1: Zet hem maar neer en dan pin ik hem, mijn vriend. Het

0: De paradeplaat van deze week, Rapido.
1: De hit van Smit.
0: Tijd voor toch wel een echte evergreen, Jan.
2: Ja, dat kan je wel zeggen, ja.
0: Want jij zei dat dit de best verkochte plaat was van 1967.
2: Ja, dat is onvoorstelbaar. Als mensen denken aan popmuziek in de jaren 60... denken ze vaak aan de Beatles en de Rolling Stones. Die waren ontzettend populair, hoor je dan vaak. Dat denken mensen ook heel vaak. Maar deze band, deze Nederlandse groep... was de meest succesvolle en best verkochte single... alles van het jaar 1967. 300.000 exemplaren verkocht. En niemand heeft dat gedaan. En dit is ook de enige groep, en dat weet bijna niemand meer, helaas... die tegelijkertijd... Het is nooit gebeurd, met 3 singles in de top 40 heeft gestaan... in diezelfde tijd, in 1967.
0: Oh, echt?
2: Om maar iets aan te geven over de populariteit van deze mensen.
0: En wat heeft Koos Alberts, want die heeft toch ook een keer... met 3 platen in de top 10 gestaan?
2: Ja, 3 platen in de top 10 gestaan.
0: En, maar niet in de top 40.
2: Ja, oké. En zij stonden ook dus met 3 platen in de top 40. Dit was een groep en Koos was natuurlijk als soloartiest.
0: Ja, want dit is... ooit op het Telstar-label uitgebracht natuurlijk van Johnny Hoes.
2: Ja, fantastisch.
0: De Heikrekels, daar hebben we het over.
2: Ja.
0: Die waren met z'n vijven.
2: Wierp van Gennep.
0: Ik heb hier, jij weet natuurlijk alles. Uit Gelderop, toch?
2: Uit Gelderop, had de platenzaak ook.
0: Ja, dus 59 jaar geleden.
2: 59 jaar geleden.
0: En jij kwam vanmiddag aangelopen met deze LP al in je hand. Met deze single. Ja, echt zo van, ik heb hem. Nou, jij hebt natuurlijk alles. Je hebt gewoon alles wat Nederland ooit heeft uitgebracht. Ja. Dus daar gaan we naar luisteren. En ik heb altijd, als dit lied, en straks gaan de mensen natuurlijk horen... Waarom? Dan zing ik altijd, zijn de bananen krom. Maar dat is
2: dus,
0: ja, dat is heel flauw.
2: Oh, dan ga ik hem op. Nu instarten.
0: Zet jij maar even aan.
2: En dan komt-ie.
0: En dan horen we nu hoe het dan echt gaat. Dit zijn de Heikrekels met Waarom heb je mij laten staan?
1: De hit van Smit.

0: AfroTros, de omroep voor ons. NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In Den Haag was het vanmiddag een tijdje onrustig nadat een demonstratie van extreem rechts op het Malieveld door de politie was ontbonden. Agenten werden er door demonstranten bekogeld met vuurwerk, verkeersborden en andere voorwerpen. De ME voerde daar charges uit. De gemeente Den Haag heeft een noodbevel uitgevaardigd voor een deel van de stad. Dat betekent dat de politie mensen uit dat gebied mag verwijderen. De extreemrechtse groep Wij zijn het Volk demonstreerde vanmiddag op het Malieveld en wilde een mars door de stad houden. Die was eerder al verboden vanwege ordeverstoringen. De ME heeft ingegrepen bij de A12-blokkade van klimaatactivisten van Extinction Rebellion bij Zevenaar. ME'ers hebben tientallen betogers van de snelweg gehaald. Ze zijn in bussen afgevoerd. Rond het middaguur probeerden zo'n 100 demonstranten de A12 op te lopen. Tientallen activisten werden door de politie tegengehouden, maar een deel wist de snelweg wel te bereiken. Door de blokkade is de weg in de richting van Duitsland dicht. In de richting van Arnhem rijdt het verkeer wel. In het centrum van Maastricht is vanochtend het lichaam gevonden van iemand die was overleden. Het lag in de bosjes vlakbij het station. De politie houdt er rekening mee dat de man of vrouw is omgebracht vanwege de omstandigheden waarin het lichaam werd gevonden. De recherche doet onderzoek in de omgeving. Tussen Uitgeest en Krommenie is vannacht een jongen van de trein gevallen. Hij was net te laat om nog in te stappen en had zich in Uitgeest vastgeklampt aan de buitenkant van de trein. Zijn vrienden in de trein zagen hem aan de treindeur hangen. Toen ze hem even later niet meer zagen, hebben ze het personeel van de NS en hulpdiensten ingeschakeld. De jongen is gewond geraakt en naar het ziekenhuis gebracht. Dan het weer. Op veel plaatsen bewolking en hier en daar regen en af en toe zon. Het is rond de 20 graden. Morgen eerst bewolking en regen, later meer zon. Het wordt 18 graden. Dit was het NOS Journaal. Jan Smit, een hele...

0: Luisteren, schat.
1: Yes.
0: Ik ga jou wat zeggen.
1: Jawel.
0: En ik gebruik mijn eigen woorden. Dat hoef ik jou niet uit te leggen.
1: Zee, zeker niet.
0: Het was een mooie vrijdagmiddag. En ik reed door de stad. Komt die motoragent naast me. En ik denk, als een vroeger luister goed. Het licht was al lang rood. En je reed ook veel te hard. En was mijn vrouw nu in je vloot. Ik zeg, luister agent. Het is een veel te mooie dag. Dus schrijf die boete maar. En steek hem waar ik het niet zeggen mag.
2: René, zing het voor ze.

0: Het is 4 uur geweest op deze 19e september. De heikrekels die zijn gepasseerd. Straks gaan we bellen met Jan Keizer. Dit waren trouwens Donnie en René Vroger. En Jan, we gaan de ketser draaien.
1: Ja, en wat voor ketser vandaag?
0: Zo. Een plaat die ik ooit heb gezongen.
1: Jij, Jan?
0: Jaren geleden, ja. Dit is het muziekfeest. Op de radio natuurlijk met mijn linker, rechterhand, mijn kompas, Jan Paparazzi. Ja, Jan, Country Woman.
1: Heb jij dat gezongen ooit?
0: Van de Cats. Ik heb ooit met de Tribute to the Cats Band.
1: Fantastische band, overigens.
0: Ja, zeker een concert gedaan. En dat was een beetje in de beginperiode van mijn revival. Als ik dat zo mag stellen. Ja. 2004 uit mijn hoofd. Nog voor de Real Life Soap, voordat echt de Big Bang weer kwam. Toen hebben wij een concert gegeven in Sporthal Opperdam in Volendam. En ten tijde van dat concert, toen leefde de leadzanger Piet Schilder nog. Dat was een goede vriend van me, tevens juwelier. Maar ook de leadzanger van de Cats Band. En wij zongen toen Country Woman en One Way Wind. En ik heb die opnames, die liggen nog ergens verstopt. Maar ik keek natuurlijk nog steeds ontzettend tegen de Cats op en tegen Piet Veerman.
1: Helden,
0: omdat wij nu
1: helden.
0: De Cats-ketser draaien.
1: Ja, ja.
0: We zijn bij de A begonnen, toen bij de B, nu zitten we dus bij de C.
1: Ja.
0: En dit is

0: Dit is het muziekfeest op de radio. Jan Smit. NPO Sterren NL.
1: Jan, vanavond beste zangers weer. Ja, zaterdagavond natuurlijk elke week NPO 1. Ja. Het was geprogrammeerd om 9:30.
2: Ja, dat komt ook vanavond 9:30.
1: Nee, het is nu dus naar de originele tijd zoals het altijd was. Okay. Naar 8:30 weer teruggeplaatst.
2: Okay. Okay.
1: Dat heeft te maken met Wolven.
2: Ja.
1: Programma, nieuw programma dat erna zit nu dus. En dat scoorde dus eigenlijk niet. Waardoor wij ook een trager opstart hadden. Dus nu zijn we gewoon weer op ons oude vertrouwde tijdslot te zien.
2: 8:30.
1: Vanavond 9:30. En in de hoofdrol Zoe Levi.
2: Zoe Levi.
1: Ja,
2: fantastisch.
1: Ja, prachtig. En natuurlijk ook een hele ontroerende aflevering weer. Met een bijzondere vrouw. Ze was de jongste van de groep. De Benjamin, zoals we dat altijd zo mooi noemen. Ga je kijken vanavond?
2: Ja, ik kijk altijd. Ik verheug me er echt op.
1: Maar keek jij dan ook Wolven?
2: Ja, nee.
1: Nee, dus dat werkt dus wel zo.
2: Maar ik vond Wolven, dat kon me niet aanlokken.
1: Nee. En is het dan zo dat als nu beste zangers loopt en daarna komt Wolven, kijk je dan wel?
2: Nee, ook niet.
1: Ook niet?
2: Nee.
1: Okay.
2: Nee, ik...
1: Geen wolf in het bos voor jou?
2: Nee. Als een wolf, piep ik er dus vanuit.
1: Want er wordt ook gejaagd de wolven. Voor muziek. Samen met Snelle is dit Zoe Levi.
2: Ja.
1: Ik.

0: Tango Waar.
1: Muziekfeest op de radio. Jan Smit.
0: En de inbox die is lekker warm aan het draaien.
2: Ja, nou, dat kan
0: uur natuurlijk. Maar...
2: mensen willen ook langskomen, Jan, om jou dropjes te geven, keeltabletten.
0: Nou,
2: maar dat is niet
0: ik
2: nodig,
0: had in het eerste uur even twee keer dat mijn stem oversloeg.
2: Ja,
0: laten we het niet
2: zorgen.
0: Overdrijven
2: nee,
0: natuurlijk.
2: Nee.
0: Nee, maar ik heb het ooit gehad met Beefy. Je mag geen reclame maken natuurlijk. Maar...
2: die worstjes.
0: Ja, ik heb ooit in de Real Life Soap, dat is inmiddels 22 jaar geleden... ja. Had ik een keer zo'n Beefy worst andersom.
2: Ja.
0: En in mijn mond gedaan, ja. Overdwars.
2: Overdwars, oh leuk.
0: En toen heb ik, nou, ik denk dat dat tot vorig jaar is dat gestopt. Ik heb 20 jaar lang, stuurden ze mij Beefy worst op, ook door de brievenbus.
2: Echt waar?
0: Dus ik heb geen last van mijn keel. Ik heb net water gedronken en een kop thee.
2: Niks aan het handje.
0: Ik ben er weer.
2: Okay,
0: dus ik ben oké.
2: Okay. Gelukkig.
0: Want anders dan gaan ze straks gaan ze mij doodgooien met Venco en
2: precies,
0: andere...
2: precies, met allerlei toestanden. Moeten
0: ja.
2: we niet hebben. Nee.
0: Nee, wat ik wilde zeggen, Jan, in de app. Daar
2: ja.
0: komen heel veel verzoekjes binnen. Ook Nick en Simon, nou, die hebben vorige week nog gedraaid.
2: Ja, ja.
0: Ja, niet, ik heb niks tegen Nick en Simon. Nee. Maar we willen wel elke week een beetje variatie.
2: De dus variatiewijzer is ook hier van belang.
0: Tini uit Kamp.
2: Ja, Tini uit
0: Kamp. Die stuurt net, Jan, zou jij alsjeblieft Ferry de Lits willen draaien? Nou, Ferry heeft natuurlijk die plaat met Jack.
2: Ja, ja, ja.
0: Baco in Monaco. Om even een beetje nog in de zomerse sferen te blijven.

0: Jan Smit.
1: En deze week wel met Jan Keizer. Jan, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Ja, ik zeg even bewust wel met Jan Keizer, want vorige week toen ging ik ervan uit dat we jou natuurlijk gewoon zouden bellen. En dat, dat liep toen een beetje in de soep. Want ja, jij had een beetje een lastige week. Je kwakkelt nogal met je gezondheid. Nou ja, je lacht gelukkig weer.
3: Ja, gelukkig kan je lachen, ja. Jan. Ja.
2: Nee, maar het was een beetje triest, dat moet ik eerlijk zeggen. Kijk, het is sowieso natuurlijk triest dat ik bij het concert van jou niet bij kon zijn. Want daar had ik me echt op verheugd.
1: Ja, dat vond ik wel heel jammer.
2: En ik heb van iedereen vernomen dat het een spektakel was. Dus dat is erg leuk. Maar het ging niet. Ik lag in het ziekenhuis en ik wist niet eens dat het kermis was trouwens.
1: Nee,
2: ik lag er en ik wist het niet.
1: Ik had je op de app. Hè? Ik had je een aantal dagen achter elkaar op de app. En het was heel raar om te moeten vaststellen dat je... Ja, je praat eigenlijk wartaal.
2: Ja, absoluut. Ja, dat doe ik meer hoor, moet ik eerlijk zeggen.
1: Nou ja, wij zijn niet anders gewend van je op zaterdagmiddag. Maar dit was gewoon op dinsdag en op woensdag. Nee, maar Jan, dat is een fase dan, hè, in het ziekteproces.
2: Ja, dat is heel gek, ja. En ik heb ooit... wat Kees Tol, onze vroege solo-gitarist, waar je ook mee samengewerkt hebt... Die zijn vrouw had dat ook. En dat was een hele gekke gewaarwording. Dat wij merkten dat ze helemaal niets meer wist. Maar ik zat nu in dezelfde situatie.
1: Ja, nou gelukkig ben je er weer uit.
3: Ja, gelukkig wel, ja. Jan.
1: En hoe ziet dan nu de komende tijd eruit, Jan?
2: Nou, de komende tijd... Ik moet wel binnenkort ook weer chemo's doen. In het ziekenhuis. De 28e, geloof ik. En ik hoop dat minder impact heeft dan de vorige keer.
3: Ja.
2: Want dat was eigenlijk de boosdoener. Waarschijnlijk is het een te zware dosis geweest, waardoor ik dit probleem opgelopen heb.
1: Okay.
2: Maar ik zie het allemaal weer zeer positief tegemoet.
1: Nou ja, Jan,
3: super,
1: wij ook.
3: Super, Jan, wij ook hoor.
1: En dan is het vandaag ook gewoon 50 jaar geleden, Jan, dat Mon Amour op nummer 1 kwam.
2: Ja, ik las het in de krant.
3: Ja, onvoorstelbaar.
1: Oh, dat wist jij niet meer.
2: Ja, 50 jaar Mon Amour. Ja, dat is wat.
3: Nou hè.
1: Voel je dan, want je bent natuurlijk al op een respectabele leeftijd, voel je dan nog ouder, Jan? Of maakt dat niet uit?
2: Nou,
3: Het verdijn zat hem hier in de straat.
2: Je ontlokt me gewoon dingen.
1: Nee, maar even kijken of je weer scherp bent.
2: Nee, ik voel me niet ouder. En ik ben er wel trots op dat ik daarbij heb mogen zijn. En aan deel heb genomen. Ja, het was gewoon een spektakel. Het was het begin van een prachtige carrière.
3: Absoluut.
2: En het is hartstikke leuk om daar weer aan terug te denken.
1: Nou, wij gaan natuurlijk met heel veel trots ook dan Mon Amour draaien. Jan, wat de komende periode betreft, wij houden gewoon vinger aan de pols natuurlijk. En als we je dan op zaterdag moeten missen, dan is dat natuurlijk met een goede reden. Blij dat je er weer bent.
3: Ja, geweldig, Jan.
2: Ja, maar ik hoop dat ik er al een keer weer ben. Dus
3: ja,
2: dat
3: natuurlijk. Dat zou fantastisch zijn.
1: Hoe is het met Marie?
3: Ja.
2: Het gaat met Marie heel goed.
1: Ja, Marie die staat dit ook allemaal.
2: Dat is dus een... Die begeleidt mij in alles. Ik word 's morgens gedoucht en afgedroogd. En het heeft ook allemaal grote voordelen, hè, dit.
3: Toch ook nog, Jan. Je bent een optimistische vent, hè? Fantastisch.
2: Ja.
1: Nou, geef Marie een hele dikke zoen, Jan.
2: Ja, ga ik doen.
1: En,
3: ja, Marie is jouw Mon Amour natuurlijk.
1: Ja, zeker.
2: Ja, jawel.
1: Hoe lang hebben jullie al verkering?
2: Nou, dat is al een tijdje, Jan. Hè?
1: Ja?
2: Ja. Nee, maar het is nog steeds aan.
3: Het is nog steeds aan.
1: Gelukkig. Nou, Jan, geef Marie een dikke zoen en wij spreken elkaar snel weer.
2: Oké. Ja.

Je bent alleen maar koppig, jij weet alles het beste. Je draagt zo'n gekke kleren, wat zeg je vieze woorden. Het hoort niet wat je doet, je moet wat beter leven. Je kunt van niemand houden, jij kunt geen liefde geven. Wil jij me dan vertellen hoe ik me moet gedragen in het leven? Ik weet, ik heb mijn fouten, maar ook mijn goede kanten. Mijn eigen idealen, al zijn het niet de jouwe. Vertrouwen in mezelf, dat is nog net gebleven. Die tijd die is voorbij, dat ik voor jou kon beven. Dus jij komt mij vertellen hoe

0: hier het muziekfeest op je radio.
1: Het lijkt wel of er...
2: Het vliegt voorbij, hè?
1: Ja, of dit een uur was.
2: Ja, ja. Hoe komt dat? Moeten we niet een uurtje erbij vragen?
1: Nou, nee, want Marcel gaat met de piraten.
2: Oh ja, natuurlijk. Ja, piraten komt eraan. Ja,
1: dat kun je niet, maar die luistert nu gewoon, hè? Die hoort dit.
2: Oh ja,
1: die,
2: oh, Marcel, nee, Marcel, jij mag altijd blijven tussen 5 en 6. Tuurlijk.
1: Oh, die krijgen we echt gezeik mee.
2: Ja, dat moeten we niet hebben.
1: Nou, die hangt aan de lijn, hoor. Sorry.
2: Ja. Niks aan de hand, Marcel.
1: Hey, wat ga jij vanavond doen, behalve beste zangers kijken?
2: Even langs mijn schoonmoeder, die is terug van vakantie.
1: Ja, hey, kun je vragen dus boterkoek?
2: Volgende week heb ik boterkoek, beloof ik bij deze. Want ik ga er eventjes achteraan aan die boterkoek. Oh. Dat, volgende week, Jan, kom ik niet met lege handen.
1: En wat ga je morgen doen?
2: Ja, die tuin van mij, het lijkt wel of ik op mijn landgoed woon. Dat is niet zo, maar ik doe het altijd secuur. Dus ik ga morgen weer in die tuin werken. Die hedra, die moet gesnoeid worden. Er komt geen einde aan.
1: Ja, maar jij zegt dus al 2 weken dat je die hedra gaat snoeien.
2: Ja, ja, ja.
1: Maar doe je dat dan ook?
2: Ja, dat doe ik echt.
1: Maar doe je dan een meter?
2: Nee, nee. Echt
1: elke week een meter?
2: Nee, wel een 5 of 6 meter. Maar dan zit die bak weer vol, die container.
1: Oké.
2: En dan moet ik even wachten tot die geleegd wordt. Begrijp je?
1: Begrijp je?
2: Begrijp je? En dan ben ik weer een stuk verder. En dan kijk ik achterom en is het weer aangegroeid.
1: Oké.
2: Je blijft er eigenlijk levenslang mee bezig.
1: Vraag nou eens wat ik ga doen morgen.
2: Jij morgen op 21 september...
1: Nee, 20. Nee, het is nu 19.
2: Ja? Oh, ja, 20
1: maandag,
2: ja.
1: 21,
2: ja,
1: maandag 21, morgen is
2: 20. Ja, wat ga je morgen doen, Jan?
1: Ik ga morgenochtend met Sen en met de 2 zoons van Alois, van mijn manager, naar Glasgow. Jij als voetbalfreak.
2: Ja, ja, ja.
1: Morgenmiddag.
2: Glasgow speelt, Rangers.
1: Ja, zo speelt ze. Celtic tegen Glasgow Rangers.
2: Oké, oké.
1: Dat is de derby der derbies.
2: Dat is de Feyenoord-Ajax, zeg maar, van Engeland.
1: Ja, maar dan is Feyenoord-Ajax, is zeg maar een, nou ja... En met alle respect voor Feyenoord-Ajax
2: maakt natuurlijk. Niet uit wat je er noemt.
1: Maar dat is dan echt kinderspel.
2: Ja, ja, ja.
1: Want wat daar gebeurt, dat is niet te omschrijven.
2: En
1: wij gaan daar naartoe.
2: Hey, leuk.
1: Wij gaan naar Glasgow en dan daarna gaan we de pub in.
2: Uiteraard.
1: Nou ja, uiteraard. Dat,
2: ja, dat maakt niet uit. Ik bedoel, uiteraard in de zin van... Het maakt niet uit wat jou betreft wie de wint, denk ik. Er moet even iets gedronken worden.
1: Nee, want ik ben natuurlijk niet fan van Celtic. Wij hebben wel voor de zekerheid... een Celtic shirt gekocht.
2: Oké, dus de kans dat je het stadion
1: omdat
2: levend
1: in het
2: verlaat.
1: Celtic stadion zit in een Celtic vak. Dus voor de gewoon, voor de goede orde hebben wij wel een groen shirt.
2: Ja, ja.
1: Zodat we wel gewoon weer maandag naar huis kunnen.
2: Je gaat op in de massa en je gaat het stadion gewoon in goede gezondheid verlaten.
1: Daar ga ik wel van uit. Dus ik stuur jou natuurlijk.
2: Ja, leuk, superleuk, superleuk, superleuk.
1: Dus nou, dat gezegd hebben met Jan, gaan we eruit met de knal.
2: Ja, en volgende week zijn we dus in
1: zijn we live vanuit Eim, vanuit Vught. Moet ik daar nog... want jij gaat met mij... Ga jij dan...
2: Ja, we gaan een toertje
1: ik moet
2: doen.
1: Daarna, ja, we gaan daarna dus eten.
2: Dat wordt heel leuk.
1: En daarna moet ik optreden.
2: Ja, ja.
1: Ik kijk even heel snel waar dat ook weer was. Dat is dan in Heten. Dus eerst sta ik op Eim, op dat festival daar.
2: Eerst radio maken
1: daar. En dan op het Dorpsplein in de feesttent in Heten. Om 11:45.
2: Oké.
1: Okay. Oh, daar ga jij dus mee.
2: Ja, ik ga mee. Ja, ja,
1: ik pik jou dus op in Soest.
2: Supergezellig.
1: Om 1:01.
2: Moet ik een thermoskannetje koffie klaarzetten en meenemen dan? Voor
1: nee, dat hoeft niet. Nee? Alleen die boterkoek.
2: Alleen die boterkoek.
1: Ja.
2: Bij deze beloofd, Jan.
1: Goed, Jan. Dan gaan wij eruit met Dans met jou. Avro Bros, Billy Dans en John Best.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De politie heeft bij de blokkade van de A12 bij Zevenaar door klimaatactivisten van Extinction Rebellion zo'n 100 demonstranten aangehouden. De snelweg was in de richting naar Duitsland een paar uur afgesloten nadat een deel van de demonstranten de snelweg op was gelopen. Vanmiddag greep de ME in en haalde tientallen betogers van de weg. Ze werden in bussen weggevoerd. Volgens de politie zijn de opgepakte demonstranten voorgeleid en konden ze daarna weer gaan. De burgemeester van Zevenaar schrijft dat hij het blokkeren van de snelweg gevaarlijk en onverantwoord vindt. In Den Haag was het vanmiddag een tijdje onrustig nadat een demonstratie van extreem rechts op het Malieveld door de politie was ontbonden. Agenten werden er door demonstranten bekogeld met vuurwerk, verkeersborden en andere voorwerpen. De ME voerde er charges uit. De gemeente Den Haag heeft een noodbevel uitgevaardigd voor een deel van de stad. Dat betekent dat de politie mensen uit het gebied mag verwijderen. De extreemrechtse groep Wij zijn het Volk demonstreerde vanmiddag op het veld en wilde een mars door de stad houden. Die was al eerder verboden vanwege ordeverstoringen. Op de Ginkelse Heide bij Ede is de operatie Market Garden herdacht uit september 1944. Dat was een poging van de geallieerden om het Duitse leger te overrompelen en verdrijven. Maar dat plan mislukte. Bij de herdenking vandaag sprongen tientallen parachutisten uit vliegtuigen. Vanwege de harde wind werd het voorprogramma wel afgelast. Ook een sprong van parachutisten vanuit een originele Dakota ging niet door. Ze zouden dezelfde parachutes gebruiken als die van de geallieerden in de Tweede Wereldoorlog. Dan nog het weer, veel bewolking. Op sommige plaatsen valt wat lichte regen. Tussendoor ook zon bij ongeveer 20 graden. Morgen begint bewolkt met regen, later meer zon. Het wordt dan 18 graden. Mwah. Dit was het NOS Journaal.
3: Dankjewel.
1: Marcel de Vries.
3: Ja hoor, dan zijn we weer. Goedemiddag, het is 4 minuten over 5. Het is de hoogste tijd voor gezelligheid. Heel veel gezelligheid. Niet dat het bij Jan en Jan niet gezellig was, maar we doen een trainer erbij. Een tandje erbij, zeg maar. Een versnellingje omhoog.
4: De nummer 1. De nummer 1.
1: In Nederlandstalige muziek. NPO.
3: Tijd voor het Piratenuur. Gezellig.
5: Voor de volgende 60 minuten doet de NPO volledig afstand van enige verantwoordelijkheid. Ah, dat geeft ook niks. Wij redden onszelf wel.

0: Doe me denken aan die reclame van vroeger. Ik weet niet of je het toch kent van de Anita. Wat kostte die... Ja. Ik zal het niet hardop zeggen op de radio. Het is nog licht buiten, zeg maar. Dus dan luisteren de kinderen ook mee natuurlijk. 5:08. Goedemiddag allemaal. Live vanuit het piratenschuurtje. Het piratenuurtje, zeg ik. Want het uurtje vliegt altijd voorbij. Die 60 minuten zijn zo om. Dus laten we het even gezellig maken. In rap tempo. En ik zie dat het alweer gezellig druk is in onze appbox. NPO Luister, daar kun je lekker berichtjes kwijt. Ik doe zometeen weer een rondje waar of waar staat hij aan. Dus je mag even laten weten waar staat de radio gezellig te pingelen. En wat staat er op tafel? Mag je ook even melden. Vind ik ook gezellig. We gaan er even wat verzoekplaatjes tussendoor keilen. Dat is ook geen enkel probleem. Ik zie al hele leuke dingen binnenkomen. Juran is erbij, zie ik. Hallo.
1: Goedemiddag Marcel, lekker uurtje ben ik in de auto van 5 tot 6. 6 uur kom ik aan op bestemming. Met de schoonfamilie weekendje weg, maar ik moest tussendoor even weg, kan gebeuren.
0: Oh, lekker man.
1: Maar heerlijk hoor, lekker uurtje, alleen maar piratenhits. Heb je van mij de heikrekels met de heidemelodie, een heerlijk piratennummertje. Lekker uptempo.
0: Ja, ja.
1: Hey, fijne uitzending, later.
0: Heel later, Juran. Nou, dat is wel lekker als je familieweekend hebt, zeg maar. Dat je er even tussenuit kan. Want ik vind die familieweekenden, met alle respect... Ja, taai. Laat ik het zo maar even noemen. Taai vind ik dat. Heerlijk.
2: Ja, Marcel, goedemiddag. Hier Team Mensbouw uit Bemmel. We zitten weer klaar. Natuurlijk voor het hele mooie piratenuurtje. Ik zat te denken voor de zaterdag... Hoor er eentje op de breinaald van het radio-ensemble.
0: Oh, wat
2: succes met de uitzending. Tom.
0: Dankjewel, René.
3: Morgen, Marcel, ook piratenkoning.
0: Ja.
3: Zou je misschien voor de crew van de Mohuri, die weer lekker zitten snavelen hier in Suriname, celblok 10 kunnen draaien?
0: Oh ja.
3: Jawel hoor, we hebben weer bereik voor de goede zender van Nederland.
0: Yes. Yo. Top, top, top. Ik zie de Tabi is erbij. Tabi wilde de Atlantico's met Mi Amor. Die ga ik zo meteen even draaien. Ja, en we hebben weer een kleine stelling, een polletje hebben we staan voor het volgende.
4: Aan de haal. Met een andere taal.
5: Keuze A. Be my day.
0: Ik heb vandaag in de aanbieding Next One. Be my day. Cats Forever. En
5: keuze B.
0: Kirsti Sparbu. Ein student aus Uppsala. La la la la la.
4: Aan de haal met een andere taal.
0: Je mag het laten weten in NPO Luister. Waar heb je zin in? Wordt dat een liedje van eigen bodem? Nationaal product van Next One, Cats Forever? Of gaan we zo meteen Kirsti Sparbu doen? Aus Deutschland. Und ein student aus Uppsala. Laat het weten, NPO Luister. Komen we er zo meteen even op terug. Inmiddels 5:11, wat gezelligs op tafel en gezelligheid door de boksen.
6: Het is zaterdag, dus je laat je lekker gaan.
0: Reken maar.

0: Atlantico zijn Hey Mi Amore. Ja, dit wil je horen. Dit is zaterdagmiddag gezelligheid op Sterren NL in het Sterren NL Piratenuur. Stemming loopt nog een half uurtje wat betreft, even kijken, anderstalig. Ja, anderstalig als in aan de haal met een andere taal. En ik draai straks of een Engelstalig liedje van eigen bodem, een nationaal product zoals ze dat noemen. Of we gaan straks een Duitsstalig liedje draaien. En dat lot ligt in jouw handen. Jij bepaalt. NPO Luister, dat is de app.
1: Aan de haal.
2: Met een andere taal.
0: Let op.
3: Keuze A. Be my day.
0: Heerlijk. Dit is Cats Forever.
3: Be my man.
0: Cats Forever.
2: Keuze B.
0: En dit is Kirsty Sparbu. Deutsche Schallplatte.
1: Aan de haal met een andere taal.
0: Ja, nogmaals. Laat het weten. Waar heb je zin in deze twee liedjes? Wat betreft deze twee liedjes. Ook andere verzoekplaatjes mag je altijd doorgeven als je dan toch één keer in de app zit. Maar probeer het eens. Next one, Cats Forever of Kirsty Sparbu und ein Student aus Uppsala.
2: Okay. Attention. Het Sterren NL Piratenuur.
0: Yes.
1: Waar staat hij aan?
0: De vraag is, waar staat hij aan? 100% op standje. Wat zeg je? In de mancave, zegt Jarno. Oké, maar ja, goed, waar is de mancave is het dan? Carla is erbij. Hoi Marcel, in de Oude Water wordt ook lekker meegeluisterd. Heerlijk hoor, die oude piratenknallers. Wil je Johan van de Heuvel erin draaien met de Krimperwaard? Oké, is bij deze genoteerd. Een warme groet vanuit Turkije van Diana. Dankjewel Diana. 39 graden, zegt ze. Holy moly, dat is lekker. Even kijken. Heerlijk aan een trippelbiertje, zegt Leo. Dat is geen locatie, maar daar kun je ook prima zitten. Aan een trippelbiertje. Er wordt lekker geluisterd in Duitsland bij Soraya. Of ik meisje in spijkerbroek wil draaien. Uit Veendorf. Veendorf zal het zijn, denk ik. Even kijken. Goedemiddag Marcel, succes met je piratenuurtje. We luisteren mee in Landgraaf, zegt Sophie. Tommy, die zegt we hobbelen het uurtje lekker door in Parijs. Of bij Parijs. Zal het zijn, want het is een. Is het een vrachtwagen? Wat zie ik? Ja, dit is te hoog boven de weg voor een normale wagen. Dit lijkt mij inderdaad een vrachtwagen. Succes onderweg. We liggen er lekker klaar voor, zegt Jannie hier in Turkije. Luister mee, Jannie en Frans. En ook in Wemeldingen wordt geluisterd door Arthur Hogesteiger. Dan wordt er lekker geluisterd tijdens het werk. De hele dag al aangehad. Staat aan in Maaskantje, zegt Peter. Beter. En Arjan zegt, hey Piratenbikkel, Lepelstraat is er ook weer bij. We zitten er klaar voor. Groeten van Arjan en Sandy. Kubus is erbij vanuit het mooie Genderen. Geweldig Marcel, we zijn erbij. De bouwvonken, de bouwbonken. Ach, excuses. Kane, Bert-Jan en Marco Klap. De dunne draainaald. En op de dunne draainaald moet er... Oh, daar moet een liedje van. Oh, daar staat er niet bij. Dat is zonder punten en commas, jongens, dit bericht. 765348. Noteer ik eventjes. Kijken wat dit is. Hallo.
4: Hoi Marcel. Ik ken Sier. Wil je steeds weer huil je willen draaien?
0: Steeds weer huil je?
4: Groetjes.
0: Hoi, hoi. Groetjes. En
4: Marcel,
0: dit...
4: wil je voor mijn lieve oma 7 jaar draaien? Groetjes voor mijn ouderhouden.
0: Dit klinkt alsof het kinderuur is begonnen hier vanmiddag. Maar ik vind het altijd leuk, hè? Ik zeg altijd, er mag geluisterd worden van 8 tot 88. Maar dat is nog niet breed genoeg. Want ik zou zeggen, ja, zodra je een beetje mee kunt doen in de maatschappij... dan, ook al ben je een kleine dreumes, dat maakt het niet uit. Dan hoor je erbij. Goedemiddag Marcel, zou je de ijsbeer willen draaien? Zegt Luc, luisterend vanuit Bocholt doet Stan de Lasser... Bocholt ligt in dit geval in België. En de vraag is, wat wordt er vandaag bij de snackbar besteld? Nou, even kijken. Bij mij wordt er waarschijnlijk een... Nee, ik denk sowieso een frikandelletje vandaag. Dat is al veel te lang geleden. Dus ik ga voor een frikandelletje. En ik denk solely voor kipvingers. Want die is hier ook. Die zit, neem aan, nog even een game te doen. Dus dat is bij ons het geval. Björn luistert lekker mee vanuit Spanje. En Thomas, lekker op de trekker in de mais in Budel. Nou, het wordt weer lekker geluisterd. Dank allemaal voor de leuke reacties. We doen er zometeen nog wat. En ook wat verzoek.

knopen. En mijn hart is als een bloementuin. Gezellig, het is 5:30 inmiddels en ik kreeg wel een mooi berichtje van Nienke inderdaad. En Nienke, je hebt helemaal gelijk, want ze schrijft, ze was even weg. Ze was het piratenuurtje een beetje vergeten, was een beetje ontschoten. Maar kom net binnenrollen, ze heeft een korenoptreden gehad. Alleen jammer dat het wat regende, voor de rest was het gezellig. Hier in Franeker staat de radio nu lekker aan, net als de kachel voor het eerst weer vandaag. Nou, ik zal je eerlijk zeggen, ik heb het overwogen. Ja, ik stond voor de knop van de kachel, zeg maar, de digitale knop inmiddels. En ik dacht, zal ik het doen, zal ik het niet doen? Ik heb het nog niet gedaan. Maar misschien dat het vanavond zover is. Het is een beetje twijfelachtig. Het huis is nu wel een beetje afgekoeld inmiddels. Ik weet niet, zijn er meer mensen die de kachel al aan hebben? Het is echt weer zo'n... Vandaag ook weer zo'n druilerige dag. Maar als je dan... ik zag nu weer een paar voorspellingen... dat het de komende dagen wordt het alleen maar beter. En volgende week krijgen we gewoon een nazomer. Dus ja, kachel aan, kachel uit. Jas aan, jas uit. Weet je wel, dat is zo'n verhaal. Oké. Veel verzoekplaatjes zitten er in de box. Ik zie allemaal leuke dingen voorbij komen. Sophie wil Sibel en Wil horen. Ik zie hier iets van Duur Onbekend. Wil Nienke horen. Danny D'Amaro zegt Arjan. De Jagetos. Jagetos. Door John. Even kijken hoor. Er zit er nog meer in. Iets van Johan van de Heuvel voor Kees. Ron die is lekker in Blokker op een truckers barbecue. Hey, dik voor mekaar. En eet smakelijk, heren. Veel gezelligheid daar. Staat lekker aan op de bouw in Ederveen. Bruine vriendenbrei en muziekopstandje Buren. De buren kunnen het denk ik wel horen. Oké, okay, burenruzie zal het waarschijnlijk zijn. Dana Winner, of ik daar iets van wil draaien. Oké, okay. Dat kan ook. Wat heb ik hier nog meer? De zwarte kat van Siske Peters. Die wordt aangevraagd door Brigitte. Joke stopt toch met koken. Oh, dat is leuk, ja. Voor Luc Houben. Luister mee in Nederweert. Mia met de duizendpoot voor Rogier. En wat had ik net nog meer? Er stond net nog een leuk verzoekplaatje. Oh ja, meisje in spijkerbroek had er nog staan. Onze poes en buurman was Kater. Ja, ze zitten nog wel een paar in de box. Als je nou zelf ook zit te luisteren... en denkt, nou ja, mijn verzoekplaat wordt toch niet gedraaid. Ik ga het niet proberen. Ja, weet je, dan vis je sowieso achter het net. Probeer het nou maar een keer gewoon. Even een berichtje insturen. NPO Luister moet je hebben, die app. Dan kun je sowieso altijd meeluisteren. Ook terugkijken wat we hebben gedraaid. Je kan uitzending gemist er nog even bij pakken. Doe dat gerust en stuur je bericht in. Nogmaals, NPO Luister. Wel het juiste kanaal pakken van Sterren NL. Ik ga even wat anders doen. Nou, ik ga wel piratenmuziek draaien natuurlijk, tot 6:00. Maar ik ga nu een liedje doen. En je zal misschien denken, hè, valt dit onder de categorie piratenmuziek? Ja, ik vind van wel. Het is namelijk een heel mooi liedje van Lenny Koer. Kom liefste, geef me je hand.

0: Jouw humeur is net als een flipperkast. Het zijn toch wel de betere teksten dit. Ja, ik hou hier ontzettend van, jongens. Ja, ik zit hier niet voor niks natuurlijk dit piratenuurtje iedere week de eten in te schuiven. Heerlijk. Oké, wie gaat mij nog even losmaken? Want ik moet zeggen, aan de haal met een andere taal zit wel akelig dicht bij elkaar die beide liedjes. Next One, Cats Forever tegenover Kirsty Sparboe und ein Student aus Uppsala.
1: Aan de haal.
2: Met een andere taal.
3: Keuze A. Be my day.
0: Het is keuze A dus. Stem maar. Maar. Nog 5 hele minuten.
3: Keuze B.
4: Ein Student aus Uppsala. La, la, la, la, la, la, la.
0: Ja, die is wel gezellig deze. Uppsala.
1: Aan de haal met een andere taal.
0: Laat het weten. NPO Luister mag je daar even voor gebruiken. En duik er even in. En stem eventjes op één van de beide. Als je erop hebt geklikt, dan is hij nog niet door. Hè? Dan moet je nog wel even op bevestigen. Of stemmen moet je. Volgens mij stemmen heet dat knopje dan. Die moet je even drukken. En dan komt hij hier ook door. En dan telt hij mee. En zometeen om 17:15 precies. Met de atoomklok wordt het gestuurd. Dan sluit de stemming. En dan ga ik daarna even een van de beide liedjes draaien. Dus Next One met die hele mooie medley van de Cats. Of die Duitse Sharplatte van Kirsty Sparboe. Nou, er wordt lekker geluisterd in Sint-Michiels-Gestel bij Jack. Helemaal leuk. John is erbij. Van het Oorschot. En de baggerkok, die zegt helaas geen bier aan boord. Dus dan maar een maaltijd. We hebben Chinese tomatensoep. Cordon bleu. Cordon bleu. Hier staat Gordon bleu. Nee, Gordon is niet bleu, maar Cordon bleu. Snijboontjes, uiens en ketchup. Ui en ketchup? Wat een combinatie dit. En gebakken aardappelpartjes. Met schil. Baggerkok, die maakt er weer wat van. Is een hete kombuis. Die is een N-weg. Die luistert lekker via de app. Hey Marcel, wil je onze poes en buurmans katen draaien? Voor Tom en Suzanne wil de Sunstreams. Puntje erin, puntje eruit voor Keanu. En Hielke zegt groetjes uit Appelscha. We zijn lekker aan het darten. Met Piraat Marcel op de achtergrond. Groetjes van Hielke. Ik zag al meer mensen die zijn lekker aan het eten. Paul van Minsberg is er ook bij. Zit hij aan de borrelnootjes? Ja, volgens mij wel, ja. Lekker man. Ik had hier nog een ander verzoekje. Wie had dat nou? Want ik moet wel even met naam en toename even deze persoon bedanken. Want deze is ook gezellig. Oh, is Sam. Sam is er ook bij. En die luistert mee in de bakkerij. Denk ik zo'n beetje. Die wil eigenlijk Onze Warme Bakker horen van Rien Salet. Of Ping Ping Kassa. Nou, die laatste die heb ik er even bij gescharreld. Want Ping Ping Kassa heb ik al heel lang niet meer gehoord. Van de Nightbirds. Dat is een heel grappig liedje dit.

Stars en onze poes, miauw, in buurmanskater. En die maken het iedere avond later. Zo gehoord in het liedje. Ja, ik weet het ook niet, was er niet bij. 12:12, goedemiddag / avond. Het Sterren NL Piratenuur hier live vanuit de Piratenschuur. Pascal zegt, wat een briljante plaat. Nooit van gehoord en meteen toegevoegd aan de playlist. Ik denk dat je bedoelt dat liedje van The Nightbirds. Het staat inderdaad wel op Spotify. Ping Ping Kassa, zei de Chinees. Ja, met de lumpia. Leuk liedje, hè? Ja, je moet er niet te vaak horen. Zo af en toe is dat nog eens even leuk. En zo zijn er nog wel meer piratenplaatjes. En die gaan we nog lekker veel draaien. Sowieso in het najaar. Ik vind het altijd mooi. Najaar is altijd lekker. Radio weer, vind ik het altijd. En wel mooi, ik ga jullie bij deze zeggen dat we in november een XXXXL avondje hebben. Piratenhits. Vanuit de studio in Hilversum. Met daarbij ook live muziek. Dus dat zit er sowieso nog aan te komen. Dan gaan we echt wat leuks doen. Misschien moeten we dan ook weer even een top zoveel doen. Top 50 piratenhits. Ik zat net te denken, deze Poes en Buurmanskater, die zou sowieso heel hoog komen, denk je niet? Als je een top zoveel maakt. Top 50 bijvoorbeeld piratenhits. Dan komt het toch echt wel in een top 10. Lijkt mij. En De Warme Bakker van Rien Salet komt ook hoog. Dat soort liedjes. En wat zou er nog meer hoog in komen? Ja, er zijn zoveel van dat soort liedjes. Ik zou dan ook, wat mij betreft, Elte Rixie natuurlijk ook. Misschien De Kleine Merel ook wel, van de Rhapsodies. Nou goed, hoef het nu niet over te hebben. Lizzie, speel niet met mijn voeten bijvoorbeeld. Ja, ook nog. Ja, ook zo'n liedje. Nogmaals, hoef het nu niet over te hebben. Dat komt later wel in een stadium wat oktober, november heet. Laten we ons even richten op de app. Want daar zie ik namelijk ook de einduitslag van de stemming. Wat betreft aan de haal met een andere taal. Wordt het een nationaal product of een Duitsstalige Schallplatte van Kirsti Sparboe? Nee, die is het niet geworden. Het is met 58% geworden. Een liedje van The Next One. Volendamse band. En een medley van liedjes van The Cats. Het heet Cats Forever.

Deze man die mixte ook wel bij Telstar vroeger. Achter de mengtafel, zeg maar. Freddy Cashby, Fred Limpens eigenlijk. Uit Maastricht. Mooi, hè? Het is alweer afgelopen, jongens. Nou ja, bijna nog 4 minuutjes. Ik ga nog even 1 liedje draaien. Dan is het zometeen gebeurd. Hangen we de microfoon en de koptelefoon weer even aan de wilgen. Tot maandagochtend 6 uur, dan is de ochtendshow weer. Ik wens je vanuit hier het piratenschuurtje nog een hele fijne zaterdagavond. Ik hoop dat je wat leuke dingen gaat doen. Wij zetten zometeen nog even een filmpje op. Er komt nog even een patatje. Een frikandelletje, die komt nog even binnen. En dan morgen lekker zondag. Lekker even helemaal niks doen. Heerlijk. Geniet ervan. Maak er een fantastisch weekend van. En wat mij betreft, tot maandagochtend.

0: Avrotros, de omroep voor ons. NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De politie heeft bij de blokkade van de A12 bij Zevenaar door klimaatactivisten van Extinction Rebellion zo'n 100 demonstranten aangehouden. De snelweg was een paar uur afgesloten in de richting naar Duitsland nadat een deel van de demonstranten de weg op was gelopen. Vanmiddag greep de ME in en haalde tientallen betogers van de weg. Ze werden in bussen weggevoerd. Volgens de politie zijn de opgepakte demonstranten voorgeleid en konden ze daarna weer gaan. De burgemeester van Zevenaar zegt dat hij het blokkeren van de snelweg gevaarlijk en onverantwoord vindt. In Den Haag was het vanmiddag een tijdje onrustig nadat een demonstratie van extreem rechts op het Malieveld door de politie was ontbonden. Agenten werden daar door demonstranten bekogeld met vuurwerk, verkeersborden en andere voorwerpen. De ME voerde charges uit. De gemeente Den Haag heeft een noodbevel uitgevaardigd voor een deel van de stad. Dat betekent dat de politie mensen uit het gebied mag verwijderen. De extreemrechtse groep Wij zijn het Volk demonstreerde vanmiddag op het Malieveld en wilde een mars houden door de stad. Die was eerder al verboden vanwege ordeverstoringen. Tussen Uitgeest en Krommenie is vannacht een jongen van de trein gevallen. Hij had zich in Uitgeest aan de buitenkant van de trein vastgeklampt. Zijn vrienden in de trein zagen hem aan de deur hangen. Toen ze hem even later niet meer zagen, sloegen ze alarm. En kort daarna werd de jongen door de politie gevonden langs het spoor. Hij is gewond naar het ziekenhuis gebracht. De Nederlandse tennisploeg heeft zich geplaatst voor de eerste ronde van de kwalificatie voor de Davis Cup van 2027. Botik van de Zandschulp en Tellen Griekspoor waren in het dubbelspel vandaag in Den Bosch te sterk voor Colombia. Ze wonnen in 3 sets. En gisteren wonnen ze ook al in het enkelspel. En dan het weer. Het is bewolkt. Vannacht vanuit het westen af en toe regen. De temperatuur daalt naar een graad of 15. Ook morgen is bewolking en regen. Later meer zon. Het wordt dan 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij een demonstratie van extreem rechts in Den Haag zijn vanmiddag ongeveer 20 betogers opgepakt, meldt de politie aan de NOS. De demonstranten wilden een mars houden door de stad, maar die werd verboden vanwege ordeverstoringen. Daarop werd de politie bekogeld met vuurwerk. Een protest op het Malieveld mocht wel doorgaan, maar het bleef onrustig. Demonstranten bleven met vuurwerk, stokken en rookbommen gooien. De ME voerde charges uit en de gemeente Den Haag kondigde een noodbevel af. De politie heeft bij de blokkade van de A12 bij Zevenaar door klimaatactivisten van Extinction Rebellion zo'n 100 demonstranten aangehouden. De snelweg was in de richting naar Duitsland een paar uur afgesloten nadat een deel van de demonstranten de snelweg op was gelopen. Vanmiddag greep de ME in en haalde tientallen betogers van de weg. Ze werden in bussen weggevoerd. Volgens de politie zijn de opgepakte demonstranten voorgeleid en konden ze daarna weer gaan. In het centrum van Maastricht is vanochtend het lichaam gevonden van iemand die was overleden. Het lag in de bosjes vlakbij het station. De politie houdt er rekening mee dat de man of vrouw is omgebracht vanwege de omstandigheden waarin het lichaam werd gevonden. De recherche doet onderzoek in de omgeving. Ook worden camerabeelden bekeken en is er een drone ingezet om het gebied in kaart te brengen. Dan nog het weer. Het is bewolkt, vanuit het westen af en toe regen. De temperatuur daalt vannacht naar een graad of 15. Ook morgen eerst bewolking en regen, later meer zon. Het wordt dan ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Avrotros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij de demonstratie van extreem rechts in Den Haag zijn 24 betogers opgepakt, meldt de politie. Ze werden onder meer aangehouden voor verboden wapenbezit en omdat ze niet voldeden aan het noodbevel van de gemeente. De demonstranten wilden eerst een mars houden door de stad, maar die werd verboden omdat ze de confrontatie zochten met de politie. Daarmee gooiden ze vuurwerk naar agenten. Een protest op het Malieveld mocht wel doorgaan, maar betogers bleven vuurwerk, verkeersbommen en verkeersborden naar de politie gooien. En daarom zette de ME het waterkanon en pepperspray in. Minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat zegt dat hij aangifte gaat doen tegen klimaatactivisten van Extinction Rebellion die vanmiddag de A12 blokkeerden bij Zevenaar. Het lukte ongeveer 50 mensen om de snelweg op te gaan. Ook hielden actievoerders het verkeer tegen met voertuigen. De politie haalde betogers van de weg en voerde hen af met bussen. Minister Karremans zegt dat demonstreren op de snelweg verboden is en dat het mensen in levensgevaarlijke situaties brengt. In de Eredivisie heeft ADO Den Haag thuis gelijk gespeeld tegen Cambuur. De wedstrijd eindigde in 1-1. Voor ADO is dit het tweede punt sinds de promotie naar de Eredivisie, maar de club bungelt wel onderaan de ranglijst. De Nederlandse tennisploeg heeft zich geplaatst voor de eerste ronde van de kwalificatie voor de Davis Cup van 2027. Botik van der Zandschulp en Tellen Griekspoor waren in het dubbelspel vandaag in Den Bosch te sterk voor Colombia. Ze wonnen in 3 sets. Dan het weer, bewolking. Vannacht vanuit het westen af en toe regen. De temperatuur daalt naar 15 graden. Morgen eerst ook regen, later meer zon. Het wordt dan 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

Avro Tros presenteert de nummer 1.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Premier Jetten heeft de rellen van extreem rechts vanmiddag in Den Haag veroordeeld. Hij zegt dat de demonstranten excessief geweld tegen de politie hebben gebruikt. Ook scandeerden betogers antisemitische uitingen en werden er Hitlergroeten gebracht. Jetten noemt dat weerzinwekkend. De demonstranten wilden eerst een mars lopen door Den Haag, maar dat werd verboden. Later op het Malieveld gooiden railschoffers vuurwerk, verkeersborden en rookbommen naar agenten. De politie heeft 24 mensen aangehouden in Den Haag. Minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat zegt dat hij aangifte gaat doen tegen klimaatactivisten van Extinction Rebellion, die vanmiddag de A12 blokkeerden bij Zevenaar. De politie heeft ongeveer 100 mensen aangehouden vanwege die actie. Het lukte een deel van hen om de snelweg op te gaan. Ook hielden actievoerders het verkeer tegen met eigen voertuigen. De politie haalde betogers van de weg en voerde hen af met bussen. Minister Karremans zegt dat demonstreren op de snelweg verboden is en dat het mensen in levensgevaarlijke situaties brengt. In de Eredivisie heeft SC Heerenveen vanavond ruim gewonnen van Sparta Rotterdam. De Friezen versloegen de Rotterdammers uit met 4-0. Eerder op de avond speelde ADO Den Haag thuis gelijk tegen Cambuur. Die wedstrijd eindigde in 1-1. Voor ADO is dit het tweede punt sinds de promotie naar de Eredivisie, maar de club bungelt wel onderaan de ranglijst. De Nederlandse tennisploeg heeft zich geplaatst voor de eerste ronde van de kwalificatie voor de Davis Cup van 2027. Botik van de Zandschulp en Tellen Griekspoor waren in het dubbelspel vandaag in Den Bosch te sterk voor Colombia. Ze wonnen in 3 sets. Gisteren wonnen ze ook al in het enkelspel. Dan het weer, veel bewolking. Vannacht valt hier en daar wat regen bij een graad of 15. Morgen eerst nog buien. In de middag op de meeste plaatsen droog. Het wordt dan rond de 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Avrotros, de omroep voor ons. NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Premier Jette heeft de rellen van extreem rechts vanmiddag in Den Haag veroordeeld. Hij zegt dat de demonstranten excessief geweld tegen de politie hebben gebruikt. Ook scandeerden betogers antisemitische uitingen en werden er Hitlergroeten gebracht. Jette noemt dat weerzinwekkend. De demonstranten wilden eerst een mars lopen door Den Haag, maar dat werd verboden. Later op het Malieveld gooiden relschoppers vuurwerk, verkeersborden en rookbommen naar agenten. De politie heeft 24 mensen aangehouden in Den Haag. Journalisten van drie Amerikaanse nieuwsorganisaties mochten vandaag van president Trump het Witte Huis niet in. Trump kondigde die maatregel gisteren al aan. Hij zegt dat de berichtgeving van CNN, MS Now en Politico hem niet bevalt. De drie nieuwsorganisaties zeggen dat ze het er niet bij laten zitten. CNN meldt dat het zijn plicht is om de overheid te controleren en dat de zender zich niet laat afleiden van die taak. Trump en zijn regering oefenen al langer druk uit op bepaalde media en journalisten. Minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat zegt dat hij aangifte gaat doen tegen de klimaatactivisten van Extinction Rebellion die vanmiddag de A12 blokkeerden bij Zevenaar. De politie heeft ongeveer 100 mensen gearresteerd vanwege die actie. Het lukte een deel van hen om de snelweg op te gaan. Ook hielden actievoerders het verkeer tegen met voertuigen. De politie haalde betogers van de weg en voerde hen af met bussen. De minister zegt dat demonstreren op de snelweg verboden is en dat het mensen in levensgevaarlijke situaties brengt. In de Eredivisie heeft SC Heerenveen vanavond ruim gewonnen van Sparta Rotterdam. De Friezen versloegen de Rotterdammers uit met 4-0. Eerder op de avond speelde ADO Den Haag thuis gelijk tegen Cambuur en die wedstrijd eindigde in 1-1. Dan het weer, veel bewolking. Vannacht valt hier en daar wat regen bij een graad of 15. Morgen eerst nog buien, in de middag op de meeste plaatsen droog. Het wordt dan rond de 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Journalisten van 3 Amerikaanse nieuwsorganisaties mochten vandaag van president Trump het Witte Huis niet in. Trump kondigde die maatregel gisteren al aan. Hij zegt dat de berichtgeving van CNN, MS Now en Politico hem niet bevalt. De 3 nieuwsorganisaties zeggen dat ze het er niet bij laten zitten. CNN meldt dat het zijn plicht is om de overheid te controleren en dat de zender zich niet laat afleiden van die taak. Premier Jette heeft de rellen van extreem rechts vanmiddag in Den Haag veroordeeld. Hij zegt dat de demonstranten excessief geweld tegen de politie hebben gebruikt. Ook scandeerden betogers antisemitische uitingen en werden er Hitlergroeten gebracht. Jette noemt dat weerzinwekkend. De demonstranten wilden eerst een mars lopen door Den Haag, maar dat werd verboden. Later op het Malieveld gooiden railschoppers vuurwerk, verkeersborden en rookbommen naar agenten. De politie heeft 24 mensen aangehouden in Den Haag. In de Eredivisie heeft Ajax thuis niet kunnen winnen van Excelsior. In de Johan Cruijff Arena werd het 2-2. Eerder op de avond won Heerenveen eenvoudig van Sparta met 4-0. En ADO Den Haag tegen Cambuur werd 1-1. De Nederlandse rolstoelbasketbalsters hebben brons gewonnen op het WK in de Canadese hoofdstad Ottawa. De Nederlandse vrouwen waren met 63-50 te sterk voor Groot-Brittannië. Donderdag verloor Nederland in de halve finales van het gastland Canada. En dat land speelt de finale tegen de VS. De Nederlandse mannen wonnen gisteren van Colombia. Ze eindigden op de 9e plaats. Dan het weer vanavond en vannacht veel bewolking en af en toe regen. Het koelt af naar 15 graden. Morgen eerst een paar buien. In de middag zon en wolken. In het noorden en oosten kans op een bui. Het wordt dan rond de 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: presenteert de nummer 1 in Nederlandstalige muziek.
1: De nummer 1
0: in Nederlandstalige muziek. NPO.
1: Sterren. NL.
2: Op het balkon.

0: Afro Tros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Bij het extreemrechtse protest de afgelopen middag op het Malieveld zijn meerdere journalisten belaagd. Demonstranten lieten een cameraman struikelen en er waren veel gevallen van intimidatie, zegt de organisatie Persveilig. Er kwam ook een journalist in het water terecht door een duw van de politie. Hij wil een klacht indienen. Omdat het rechtse protest zo onrustig verliep, met veel geweld tegen de politie, werd een mars door de Haagse binnenstad verboden. Later werd ook de demonstratie op het Malieveld beëindigd. Er zijn 24 relschoppers gearresteerd. Lokale burgemeester De Mos complimenteert de politie, die volgens hem heeft voorkomen dat het op meer plekken onrustig werd. Premier Jette heeft zijn afschuw uitgesproken over het extreemrechtse geweld en andere gedragingen van de demonstranten, zoals het brengen van de Hitlergroet. In Parijs zijn twee Duitsers opgepakt die voor de grap schilderijen hadden opgehangen in het Louvre. Op de werken waren ze zelf te zien. De mannen hingen ze met plakband aan de muur in de zaal waar ook de Mona Lisa hangt. De historische muur raakte daarbij licht beschadigd. Het museum kon de grap niet waarderen. De twee Duitsers werden aangehouden door bewakers en overgedragen aan de politie. In de Eredivisie wacht Willem II nog altijd op zijn eerste zege van het seizoen. De Tilburgers verloren thuis met 0-1 van Fortuna Sittard, dat nu zesde staat. Ook ADO Den Haag heeft nog geen overwinning geboekt. De ploeg speelde thuis 1-1 gelijk tegen Cambuur. Ajax liet punten liggen tegen Excelsior. Het werd in de Johan Cruijff Arena 2-2. En ook Sparta wist zijn thuiswedstrijd niet te winnen. Heerenveen was met 0-4 veel te sterk. Het weer. Vannacht af en toe regen. Minima tussen 14 en 16 graden. De dag begint nog met enkele buien. 'S Middags geregeld zon, maar in het noorden en oosten kan nog een bui vallen. Bij een stevige westenwind wordt het 17 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.

de heren van fatsoen. Ik zal ze nooit vergeten, zoals ze jou wel doen. Hoe vaak heb jij zo'n kop, bezopen, stom en geil, niet aan je borst gedrukt.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Rotterdammers hebben de afgelopen middag 190 kilo vuurwerk ingeleverd bij het inzamelpunt bij de Kuip. Nu consumentenvuurwerk verboden is, organiseren veel gemeenten zo'n inzameling. De gemeente Rotterdam heeft nog geen overzicht van wat er zoal is ingeleverd. 190 kilo is meer dan inzamelingen in Gorinchem en Dordrecht, maar een stuk minder dan afgelopen week in Arnhem en Zutphen. Daar kwam ruim 500 en bijna 400 kilo binnen. Rotterdam zegt blij te zijn met elke kilo die wordt ingeleverd. Journalisten van 3 Amerikaanse nieuwsorganisaties mochten de afgelopen dag van president Trump het Witte Huis niet in. Trump kondigde die maatregel vrijdag al aan. Hij zegt dat de berichtgeving van CNN, MS Now en Politico hem niet bevalt. Van één verslaggever werd ook het toegangspasje ingenomen. De 3 nieuwsorganisaties zeggen dat ze het er niet bij laten zitten. Zo meldt CNN dat het zijn plicht is om de overheid te controleren en dat de zender zich niet laat afleiden van die taak. Trump en zijn regering oefenen al langer druk uit op bepaalde media. Zowel bedrijven als journalisten zijn vaak het doelwit. De Nederlandse rolstoelbasketbalsters hebben brons gewonnen op het WK in de Canadese hoofdstad Ottawa. De Nederlandse vrouwen waren met 63-50 te sterk voor Groot-Brittannië. Donderdag verloor Nederland in de halve finales van het gastland Canada. Dat land speelt de finale tegen de VS. De Nederlandse mannen wonnen gisteren van Colombia. Ze eindigden op de 9e plaats. Het weer. Vannacht af en toe regen. Minima tussen 14 en 16 graden. De dag begint nog met enkele buien. 'S Middags geregeld zon, maar in het noorden en oosten kan nog een bui vallen. Bij een stevige westenwind wordt het 17 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. President Trump wil dat de VS koploper blijft in de ontwikkeling van AI. In een bericht op sociale media noemt hij AI de volgende industriële revolutie die hij op geen enkele manier wil belemmeren. Hij beschuldigt de Democraten ervan dat ze de technologie de nek willen omdraaien vanwege de mogelijke gevaren ervan. Trump zegt dat de bestaande wetgeving voldoende is om uitwassen tegen te gaan. Hij kondigt een AI-force aan die dat in goede banen moet leiden. Zoals die in zijn vorige termijn een Space Force instelde die de Amerikaanse belangen in de ruimte beschermt. Wat de AI-force precies gaat doen is nog onduidelijk. Een populaire influencer zegt dat een explosie donderdagnacht in Amsterdam tegen haar gericht was. Sarah Porsch deelt op sociale media roddels en meningen over bekende Nederlanders en andere influencers. Ze woont in de wijk Watergraafsmeer, waar donderdagnacht een explosie was. Daardoor ontstond rookschade in de woning. Porsch meldt op TikTok dat dat haar huis was. Ze spreekt van een laffe daad en zegt dat niemand verplicht is haar te volgen of te liken. Volgens de influencer zijn er sterke aanwijzingen wie er verantwoordelijk is voor de aanslag. Rotterdammers hebben de afgelopen middag 190 kilo vuurwerk ingeleverd bij het inzamelpunt bij de Kuip. Nu consumentenvuurwerk verboden is, organiseren veel gemeenten zo'n inzameling. De gemeente Rotterdam heeft nog geen overzicht van wat er zoal is ingeleverd. 190 kilo is meer dan inzamelingen in Gorkum en Dordrecht, maar een stuk minder dan afgelopen week in Arnhem en Zutphen. Daar kwam ruim 500 en bijna 400 kilo binnen. Rotterdam zegt blij te zijn met elke kilo vuurwerk die wordt ingeleverd. Het weer. Vannacht af en toe regen, minima tussen 14 en 16 graden. De dag begint nog met enkele buien. 'S Middags geregeld zon, maar in het noorden en oosten kan nog een bui vallen. Bij een stevige westenwind wordt het 17 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.